0: is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook twee busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het AVO Droom opent nieuwe presentatie van iconische Dakota PH-PBA. Het museum opende woensdag de nieuwe opstelling van het historische toestel en hij heeft nu een prominente plek gekregen in de vaste expositie. De nieuwe presentatie brengt twee belangrijke hoofdstukken uit de geschiedenis van het toestel samen. Aan de ene zijde zien bezoekers de militaire uitvoering, zoals ingezet tijdens operatie Market Garden in 1944. En de andere zijde verwijst naar de naoorlogse periode, waarin het vliegtuig onder registratie PH-PBA als eerste regeringsvliegtuig van Nederland vloog. Vanaf nu dagelijks te bewonderen en bezoekers hebben toegang met een regulier entreeticket. De arbeidsmarkt in Flevoland blijft vooralsnog krap. Bedrijven hebben nog steeds moeite met het vullen van vacatures, maar de extreme personeelstekorten van afgelopen jaren zijn iets afgenomen. Voor werkzoekenden biedt de krappe arbeidsmarkt nog steeds kansen. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak uit meerdere vacatures kiezen. Het Sint-Jansdal ziekenhuis heeft een nieuwe website gelanceerd die medische informatie toegankelijker en begrijpelijker maakt. De website is ontworpen om medische termen duidelijker uit te leggen en de informatie beter af te stemmen op de dagelijkse praktijk van patiënten. Om de lancering te vieren organiseert het ziekenhuis een speuractie op de nieuwe website. Er zijn 4 symbolen op verschillende pagina's. Geef de juiste symbolen met matchende pagina's door en maak kans op bijvoorbeeld een VVV-bon, een Sint-Jansdal thermodopper of bijvoorbeeld een bon voor 2 softijsjes in het ziekenhuisrestaurant. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen, die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag zien.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Af en toe maakt de zon het vriendelijk. Ondanks de vele wolken en de vrij krachtige zuidwestenwind is het vanmiddag met 21 graden best warm voor half september. Later, maar vooral vanavond, regent of motregent het soms. De wind waait stevig door, ook vannacht. Daardoor daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen ziet het er beter uit. Het blijft droog en de zon schijnt met enige regelmaat volop. Door een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warmer dan 18 of 19 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden. Al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, het is weer tijd voor een weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Met een landelijk tintje deze week. Want waar een week eerder reizigers van het openbaar vervoer last hadden van de landelijke stakingen, was het nu weer bonje rondom Prinsjesdag. Een nog onbekende persoon of personen hebben dinsdag sabotageacties uitgevoerd op het spoor, waardoor het treinverkeer in Midden-, Noorden- en Oost-Nederland plat kwam te liggen. Het was sowieso onrustig op Prinsjesdag, met meerdere protesten vanuit onder andere boeren en klimaatbewegingen. Er is ook een initiatief ingediend voor de aanleg van 3 spettenbaden hier in Lelystad. Volgens de initiatiefnemers klinkt het allemaal duur, maar vallen de kosten uiteindelijk nog wel mee, omdat er weinig onderhoudskosten, weinig toezicht nodig is en de spettenbaden veilig zouden zijn voor kinderen. Het college van BNW vindt het bedrag dat werd genoemd iets te positief ingeschat. Reddingstation KNRM Lelystad is voor de 50ste keer in actie gekomen en het had gelukkig een goede afloop. De Friese stabij die overboord was geraakt is gevonden en weer naar zijn warme mand gegaan met zijn baasjes. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Flevoland nog krap blijft, zijn de extreme personeelstekorten van de afgelopen jaren wel iets afgenomen. Dat haalt niet weg dat bedrijven nog steeds moeite hebben met het vullen van vacatures. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak kiezen uit meerdere vacatures. Werkzoekenden in andere sectoren hebben minder geluk. Nog een korte herinnering. Vanaf morgen, maandag 21 september, gaan hondencontroleurs weer van huis tot huis om te controleren op hondenbezit. Deze controle wordt uitgevoerd door firma Legitiem en controleurs kunnen zich ten alle tijde legitimeren met een pasje. Dit wordt gedaan in opdracht van gemeente Lelystad om te controleren of mensen de hondenbelasting wel betalen. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag willen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vanaf vandaag kunnen we de paraplu in de kast laten, want een droge periode begint. Er zijn flinke perioden met zon in Lelystad. Doordat de wind vandaag vanuit het noordwesten waait, is het echter minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. Aan het begin van de avond neemt de wind af en klaart het soms breed op. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden behoorlijk fris. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. De wind is wel iets minder sterk en waait vanuit het westen. Dat merken we aan de temperatuur. Het wordt een graadje warmer. De dagen daarna is het rustig en best aangenaam nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roel.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
1: Goedenavond. Welkom bij deze uitzending van Lelystad in Bedrijf. We zijn een tijdje met vakantie geweest, maar we zijn er weer. En we gaan weer één keer in de twee weken op de dinsdagavond bij een mooi Lelystads bedrijf rond om te horen hoe het met hen gaat, wat ze eigenlijk voor producten maken of voor diensten verlenen en hoe ze Lelystad kennen. Die kunt u overigens ook terugluisteren. Al onze uitzendingen staan op de site, maar worden ook uitgebracht als podcast. En als je denkt, ik wil nog wel eens van dat bedrijf wat weten, nou, dan staat hij er misschien al wel tussen. Waar zijn we vandaag? We zijn, zo hoort het ook in het begin van deze serie, weer eens een keer gewoon op een bedrijventerrein. We zijn op het bedrijventerrein Noordersluis bij Uritec, Uritec Benelux. Een technisch gespecialiseerd bedrijf uit Lelystad dat zich bezighoudt met het herstellen en voorkomen van verzakkingen, verzakte betonvloeren, funderingen, wegen en spoorinfrastructuur. Nou, in de krant lees je er heel veel over, zal ik maar zeggen. En dat doen ze met hele bijzondere technieken. Geavanceerde injectietechnieken, zoals ze dit zelf zeggen. En met een hars die dan in de bodem uitzet en de draagkracht van de ondergrond versterkt. Klinkt allemaal ingewikkeld, maar gaan we dadelijk veel meer van horen. Het is techniek die uit Finland komt en naar Nederland is geëxporteerd sinds 1991. In Nederland, België en Benelux, in Luxemburg worden de activiteiten samengebracht in één organisatie, Uritec Benelux. En Lelystad is de Nederlandse hoofdlocatie. Nou, we gaan daar eens over praten. We gaan erover praten zo met Sandra Terhune. Maar eerst ga ik naar binnen op het bedrijventerrein, het bedrijf binnen en naar boven naar haar kantoor. We zijn inmiddels dus binnen in het kantoor. Sandra, fijn dat we hier mogen zijn.
2: Ja, van harte welkom, Job.
1: Laten we eens even kijken. We gaan natuurlijk dadelijk van alles vragen over het bedrijf. Maar wie is Sandra en wat is je rol binnen het bedrijf?
2: Nou, zoals je al zei, mijn naam is Sandra Terhune en ik ben de algemeen directeur van Uritec Benelux en ook van Uritec Duitsland.
1: Dat is wel bijzonder. Dus, ik zou niet zeggen half Europa, maar het komt aardig in de richting, hè?
2: Ja, dat is, Duitsland is een behoorlijk grote markt, dat klopt. Daar is het Benelux een klein broertje van, ja.
1: Hoe ben je hier terechtgekomen in dit bedrijf?
2: Een beetje via de familie, via de familielijn. Mijn vader heeft dit bedrijf opgericht in 1991. En zat een aantal jaar geleden met een opvolgingskwestie. Ik heb het eigenlijk nooit willen overnemen, maar toen dacht ik, ik ga die stap toch zetten. En toen ben ik met mijn vader in gesprek gegaan. Dat was 2017.
1: En nou kun je inmiddels al bijna 10 jaar terugkijken. Nooit geen spijt van gehad?
2: Geen enkel moment. Nee, geen spijt. Dat was de leukste stap om te maken. Ja.
1: Mooi. Nou, zei je al, Benelux en Duitsland. Doe je dat hier vanuit Lelystad?
2: De Benelux, daar ben ik ook wel echt de operatief directeur voor. Dan is Lelystad ook echt het hoofdkantoor. Dan hebben we nog één kantoor in Oudenaarde, België. Dat ligt dicht bij Gent. En in Duitsland heb ik een operatief directeur werkzaam, Guido Gesinski. Omdat daar de wet en regelgeving ook heel specifiek is. En dat land is ook voor mij te groot om vanuit Lelystad alleen te besturen. Want ik heb daar inmiddels ook 5 vestigingen, meerdere vrachtwagens rijden. 66 man, vrouw, personeel rondlopen. Dus daar heb ik echt iemand voor nodig die dat operatief regelt. Ja.
1: En Benelux vanuit Lelystad. Nou, vertelde je al, je vader is dit bedrijf begonnen. Heeft je dat gedaan in Lelystad?
2: Ja, het is ook echt begonnen in Lelystad. Ja, voor de Lelystedelingen, de echte insiders, die kennen misschien het Siddadorp. Daar was mijn vader als transcendant meditatiepersoon vroeger ook. Leefde hij daar. En via dat netwerk is Uritec bij hem terechtgekomen. Inmiddels hebben wij afstand genomen van de beweging. Nou, dat klinkt ook weer heel hard, maar daar zijn we niet meer in actief. Maar ja, Uretek wel. En nog steeds hartstikke blij dat dat ook via die weg tot ons is gekomen.
1: Nou, dat is wel mooi, want de meeste bedrijven die we tegenkomen zijn van elders verhuisd naar Lelystad, maar dit is echt hier ontstaan. Dan is altijd natuurlijk de nieuwsgierigheid, hoe komt iemand op het idee om dat bedrijf te beginnen?
2: Ja, zoals ik al zei, of zoals jij in de intro ook al zei, het is, komt van origine uit Finland. Die mensen zijn TM'ers, zoals ze dat dan zo kort zeggen. En die zochten in hun netwerk vanuit de TM-beweging mensen in Europa die de producten ook konden verkopen. En nou, iemand in Lelystad heeft hem toen aangesproken en gezegd, joh, ik krijg deze vraag, is dat misschien niet iets voor jou? Maar mijn vader is... Was technisch tekenaar op het moment. Of heeft ook een van de kunstwerken aan een weg hier ingetekend.
1: Nou, ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Welke?
2: Dat zou ik niet zo 1, 2, 3 durven zeggen. Maar het is met van die flapjes. Rode flapjes, wit-rode flapjes bij het rangeerterrein, geloof ik. Als je richting het rangeerterrein gaat.
1: Als ik me niet vergis, is dat de windwachter. Die daar staat ook bij op weg ook naar het biologisch dynamisch gebied.
2: Dat is hem, ja. Dat is hem.
1: Nou, leuk om te weten. Maar even terug naar Uretek.
2: Nou goed, toen is hij aangesproken. Hij is toen naar Noorwegen afgereisd. Daar hadden ze namelijk het dichtstbijzijnde project destijds om uit te voeren. En hij was meteen verkocht en zei, dit ga ik ook doen. En zo is de licentie, want het was toen nog een licentieonderneming. We zijn inmiddels onafhankelijk. Heeft hij de licentie van Nederland gekocht en later ook van Duitsland. En nog weer later kwam België en Luxemburg erbij.
1: Dat is een mooi bruggetje naar wat dan het product is. Want ja, als iemand ergens enthousiast over wordt, dan ben je natuurlijk heel nieuwsgierig. Maar wat is dan zo bijzonder?
2: Ja, het is ook wel een beetje magisch, vind ik zelf nog steeds. En wat mijn vader toen zag, was echt het pure werk. Dus het liften en ondervullen van een vloer die verzakt is. En dat kan je bijna met het blote oog zien omhoog gaan. En dat kan echt op de millimeter nauwkeurig. Voor het spoor doen we dat zelfs op de halve millimeter nauwkeurig. Maar het meeste werk wat we inmiddels doen is een latere techniek. En dat is funderingsherstel. Zeker actueel nu door de droogte. Dan verzakken veel funderingen op staal, heet dat. Dus funderingen die niet onderheid zijn met palen. En die verzakking verhelpen we dan met een 2-component expansiehars.
1: En dat is natuurlijk super actueel. Want je ziet dat er zelfs nu ook een nationaal programma ontwikkeld wordt voor funderingsherstel. Omdat het in heel veel plaatsen, nou vooral die plaatsen waar flexibele waterstand is. En waar de funderingspalen nog op de scheiding van nattigheid en droogte staan. Ja, daar hebben veel woningen wel een probleem.
2: Ja, dat klopt. Dat komt ook veel voor. We zien ook nu weer in de aanvragen door de droge zomer die we hebben gehad. Dat echt de interesse weer stijgt en ook de problematiek weer stijgt. En het was voor mij ook een hele eer om een aantal jaar geleden bij het RLI-rapport als enige marktpartij te mogen worden uitgenodigd om even mee te praten over wat een funderingsherstelbedrijf doet, wat we nodig hebben en wat dat ook voor de toekomst betekent, politiek gezien.
1: Ja, want dat is natuurlijk hartstikke actueel. Maar je zei het al, als enige marktpartij. Heb je dan veel concurrentie in deze branche?
2: Zeker heb ik wel concurrentie hoor. Van de conservatieve en hoe zeg je dat, originele technieken. Wat echt met uitgraven is. Het breken van de begane grondvloer. Opnieuw de funderingen aanbrengen of verbreden, verdiepen. En er zijn ook wat injectietechnieken. Ja.
1: Maar deze is uniek.
2: Uiteraard, ja.
1: Maar hij gaat met hars, geloof ik, hè? Dat ik las en dat ik vertelde in de inleiding.
2: Ja, het is een 2-componenten hars van polyurethaan. De meeste mensen kennen dat misschien van peur uit de bouwmarkt. Maar dat is het dus niet, want het is echt een hele grote chemische familie. Want deze harsen die kunnen ook 50 ton per vierkante meter optillen. En dat is de hypothetische grens. Ik denk dat dat zelfs nog meer is als daar alle voorwaarden voor zijn om die druk voldoende op te bouwen. En dat zijn dus 2 componenten die injecteren we onder druk in de ondergrond. Daar reageren ze met elkaar. En door die reactie komt er een expansie vrij. En met die expansie drukken we eigenlijk alles, of ja, compacteren we eigenlijk weer de ondergrond. Dus het zoekt ook echt de weg van de minste weerstand. Dus de ondergrond wordt eerst gecompacteerd. Als daar voldoende druk is opgebouwd, dan wordt ook zo'n gebouw omhoog gelift. Dat houden we dan met laserapparatuur in de gaten. Zodra we ook maar 1 mm lifting zien, dan weten we al dat de grond voldoende stabiel is gemaakt om de last van de woning weer te dragen.
1: Ja, want dat is het plaatje. Verzakkingen komen ook doordat er in de ondergrond van allerlei ruimten ontstaan en beweging is. En die vul je op met die hars in feite.
2: Ja, als er holle ruimtes is, dat kan bijvoorbeeld ook zijn door onderspoeling van een kapotte hemelwaterafvoer. Of iemand heeft afgegraven voor een kelderbak en daardoor is het zandpakket verschoven. Maar er zijn nog zoveel meer redenen waarop dat kan. Bij het spoor zie je gewoon dat de zware belasting voor die overwegen met de trein het probleem zijn. En die holle ruimtes zijn niet altijd echt holle ruimtes die je met het blote oog ziet, maar gewoon los zand of losse klei. Nee, klei is eigenlijk niet los. Maar met de droogte is nog een ander voorbeeld, en dat is die klei die water houdt. Al dat water wordt uit die klei getrokken en daardoor klinkt die klei in. Dus het volume neemt gewoon af.
1: Stel nou dat je met deze oplossing het probleem opgelost hebt. Hoe lang blijft dat dan, zal ik maar zeggen, goed? Of moet je na verloop van tijd weer terugkomen om opnieuw bij te vullen?
2: Het zou wel kunnen natuurlijk. We hebben geen garantie op het weer of andere externe invloeden. Maar we komen daar natuurlijk gewoon met het doel dat we daar voor één keer zijn. Het voordeel hiervan is wel, omdat het niet zo ingrijpend is, als het toch nog weer nazakt, kunnen we vrij eenvoudig nog een keer langskomen om bij te injecteren. Op het product zelf zit ook meer dan 30 jaar garantie. En voor bepaalde voorwaarden kunnen we ook echt een servicegarantie geven, een servicetermijn aan klanten. Mocht het weer zakken, dan komen we gewoon terug zonder problemen.
1: Het is mooi om daar straks even iets meer van te zien, voor zover dat kan, hè? Want het gebeurt natuurlijk onder de grond. De mensen die hier bij jullie werken, met hoeveel doen jullie dat?
2: In de Benelux zijn we in totaal met 20. In Lelystad zijn dat er 12, zeg ik even uit mijn hoofd. En in Duitsland hebben we 66 personen.
1: Ja, normaal gesproken kun je redelijk vermoeden wat nou de achtergrond moet zijn. Maar dit klinkt zowel chemisch als mechanisch. Wat voor achtergrond moeten jullie medewerkers eigenlijk hebben?
2: Dat is ook heel divers. We willen wel graag dat mensen affiniteit hebben voor de techniek. Als ze op de vrachtwagen werken of als ze de projecten moeten bezoeken voor het opstellen van offertes. Maar dat kan ook iemand zijn die gewoon uitstekend Frans spreekt aan de telefoon. Hè, want we hebben ook Waalse klanten. En in mijn geval, mijn achtergrond ligt ook niet in de techniek. Ik heb religie en levensbeschouwing gestudeerd aan een vrije universiteit.
1: Dat is dan nog wel een klein verschil.
2: Dat is zeker een klein verschil, ja. En het was ook behoorlijk wat bijspijkeren, maar dat was ook wel echt heel erg leuk. En er zijn echt heel veel mensen natuurlijk die van de techniek wel wat weten. Grondmechanische achtergronden hebben, geologische achtergronden. En daar laat ik me ook graag door adviseren en door deze wondere wereld heen leiden.
1: Mooi. We worden steeds nieuwsgieriger naar die magische techniek. Maar voordat we daar meer van gaan horen en over de toekomstbeeld van Juratech, gaan we eerst eruit naar muziek.
0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra Terhuurne over haar bedrijf Uritec. En over, ik zou bijna zeggen, de wondere wereld van het oplossen van verzakkingsproblematiek met hele innovatieve technieken. Je hebt er net wat over verteld, Sandra, maar ik vraag me altijd al af als ik me rondom me heen kijk. Hier in Lelystad bijvoorbeeld, zijn jullie hier ook actief? Ja, tegelijkertijd, in Lelystad staat natuurlijk alles een beetje op palen, hè?
1: Ja, dat klopt, Job. Wij doen eigenlijk niet zoveel werk in Lelystad zelf. De ligging is trouwens wel heel centraal. Voor onze vrachtwagens die door het hele land of door de hele Benelux rijden, is dat ideaal. Een enkele keer heeft hier een bedrijf problemen met de verzakte vloer, omdat de vloer tussen de muren is gestort, los van de fundering die dan op palen is. En daar kunnen wel heftige verzakkingen zijn hier in de polder. Misschien mensen die een tuin hebben hier ook niet vreemd dat je opeens toch wat tegeltjes bij moet leggen om van de tuin de woonkamer in te lopen. Zo heb je hier ook wel bedrijven die zo 30 tot 60 centimeter verschil kunnen krijgen met de deurdrempel. En daar enkele keer kunnen we dat oplossen.
0: Ja, helder. Maar er zijn natuurlijk hele delen van Nederland waar die funderingsproblematiek en die verzakking echt een groot probleem is. Zo, waar werken jullie zoal?
1: Eigenlijk door heel Nederland. We hebben alleen problemen met veen, omdat dat zo'n, dat noemen we dan plastische ondergrond is. Die geeft zoveel mee, terwijl wij druk proberen op te bouwen met onze resins, dat we daar helaas onvoldoende kracht kunnen zetten om zo'n woning of een vloer te kunnen liften. Maar over het algemeen werken we door heel Nederland en dus ook door heel de Benelux, België en Luxemburg.
0: En in Duitsland dus.
1: En in Duitsland, ja, dat ook. En dat kan in kleigrond zijn, dat kan zand zijn. Er zijn nog wel meer ondergronden te noemen eigenlijk. En de problematiek is dan ook altijd heel uiteenlopend van, zoals ik al zei, een hemelwaterafvoer die lekt. Maar ook bomen kunnen voor problemen zorgen doordat ze heel veel water opnemen. Droogte, lekkages in silo's, sporenwegen die verzakken. Het is vrij uiteenlopend.
0: Dus als je door het land rijdt, dan kijk je af en toe waar je scheve woningen ziet staan of niet. Denk, kijk, hier is een klant.
1: Ik kan je zeggen dat mijn partner het behoorlijk vervelend vindt om door Nederland te rijden met mij. Want ik kan om de zoveel kilometer wel een bedrijf, in ieder geval een bedrijf aanwijzen waar we werken, ja.
0: Kijk, zo zie je maar. Hey, dat doen jullie met een groep mensen. En even voor mijn beeld, dan gaat er een vrachtwagen op pad waar apparatuur in zit. Maar daarvoor neem ik aan dat iemand ter plekke moet gaan kijken om te beoordelen wat moet hier nou eigenlijk gebeuren en kan onze oplossing hier?
1: Ja, precies. Dus over het algemeen hoe zo'n klant bij ons komt, is ofwel via het internet of via. Die zullen dan bellen of een aanvraag indienen. Ze worden dan teruggebeld door de verkoopbinnendienst. Die doet dan eigenlijk de eerste filtering. Kunnen we hier wat mee? Soms zijn mensen gewoon heel hoopvol en denken ze, oh, met mijn palenfundering kan dat ook. Nee. Dus dat zeggen ze dan netjes aan de telefoon. Als er dan wel een kans is, dan gaat de technisch adviseur daarheen, kosteloos en vrijblijvend. Die neemt dat project op. Dat kan een huis zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook op Schiphol zijn, Tata Steel. Petrochemische industrie werken we ook. Die loopt daar dan rond. Hoe kan mijn vrachtwagen daar komen? Heb ik dan voldoende plek om te werken? En na zo'n opname zal hij dan een offerte toesturen. En als we een opdracht krijgen, dan gaat de vrachtwagen erheen. Dat is eigenlijk een soort van mobiele werkplaats. Er zit ons materiaal in, er zitten de pompen in en al het andere wat zij nodig hebben. Boormachines om de lansen te plaatsen en te kunnen injecteren ter plekke.
0: Gaan we dadelijk vast wat meer over horen als we hier eens rondgaan en kijken. Maar je zei net, met een palenfundering kun je echt helemaal niks.
1: Nee, die constructie is eigenlijk al te vast voor ons om wat te doen. Plus het is voor ons een indicatie dat de ondergrond dermate slecht is dat we eigenlijk al niks kunnen uitwijzen. Want wij werken maar, dat is nog steeds vrij diep, 8 meter onder het maaiveld. En zo'n palenfundering die gaan soms 12, 35 meter diep. Ja, dat is voor ons, dat zijn lengtes die wij niet kunnen halen.
0: Maar bij niet gefundeerde woningen, als je ze veel op zandgrond bijvoorbeeld vindt, daar kunnen jullie aan de bak als het nodig is.
1: Ja, dat kan.
0: Hey, je hebt net het proces beschreven. Dat gaat al een hele aantal jaren zo. Maar hoe ziet de toekomst van je bedrijf eruit? Denk je dat er meer werk aan zit te komen door alles wat er met de waterstanden gebeurt? Is het stabiel? Denk je, nou, we moeten misschien naar een andere tak van sport gaan omkijken?
1: Oh, dat is ook wel een hele goede vraag. Nou, gek genoeg, of nou ja, ook misschien begrijpelijk genoeg, de bouw is vrij conservatief en behoudend. Dan zijn wij na 30 jaar nog steeds een innovatief bedrijf te noemen. Dat betekent niet dat wij zelf ook niet naar innovatie kijken. Dus ik ben met het R&D-team altijd bezig om te zoeken naar oplossingen, verbeteringen. En voor de toekomst, ja, als deze droogte zo aanhouden zoals ze voorspellen, zullen wij inderdaad nog wel werk houden. Maar we zitten ook naar de transformatiemarkt te kijken. Dus daar werken we veel voor in Duitsland. Dan heb je het bijvoorbeeld over woningbouwverenigingen die in een bestaande stad steeds minder plek vinden om uit te breiden, nieuwe woningen te bouwen en dan gaan optoppen. Dus op bestaande flatgebouwen nog een woonlaag of twee toepassen. Zo'n fundering is dan berekend op enkel 3 lagen bijvoorbeeld en 4 en 5 niet. Dus dan zouden wij de fundering, of dan kunnen wij de fundering weer versterken, verbeteren, zodat die draagkrachtig genoeg is voor die extra woonlagen.
0: Ik kan me voorstellen dat daar nogal wat rekenkracht voor nodig is. Want dat gaat natuurlijk, dit zijn wel enorme risico's, hè, als je het niet goed uitrekent.
1: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad niet zomaar met een dag werk gedaan. Ook in het voorwerk niet. Daar gaan wel maanden overheen. En daar heb je ook echt een constructeur voor nodig. En meerdere checklists om dat goed door te rekenen. Ja.
0: Maar het kan dus wel. Het optoppen was natuurlijk bij de vorige minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, was dat een van de speerpunten. Hè? En je zag het eigenlijk maar weinig gebeuren, juist door dit probleem.
1: Ja, dus het optop in Nederland komt niet zoveel voor en is misschien voor ons ook wat minder interessant, omdat in Nederland veel van die appartementgebouwen gewoon weer gefundeerd zijn op palen. In België en in Duitsland is dat minder het geval en ik zie daar echt wel, wel markt in. Maar in Nederland kan je ook aan iets anders denken qua transformatie. Een supermarkt die een oud pand verkoopt in verband met problemen op de elektriciteitsmarkt, kopen ze misschien een oude locatie op met een oude vloer die niet berekend is op zoveel schappen kilo's erbij. Dan kan zo'n vloer natuurlijk door ons wel worden behandeld om die draagkracht weer te hebben.
0: Maar dan ook weer opnieuw, als die niet al gefundeerd is op palen, neem ik aan.
1: Voor vloer maakt dat niet zoveel uit, nee.
0: Dus ook dan kun je gewoon zo'n vloer versterken als het ware?
1: Ja, precies.
0: Mooi. Dus als je probeert in perspectief te kijken, dan stabiel, groei?
1: Ja, ik ga natuurlijk altijd voor groei.
0: Ja, en wat dat betreft, als een techniek na 30 jaar nog innovatief is, dan zou dat ook moeten kunnen. Want zijn er dan ook andere technieken inmiddels in ontwikkeling waarvan je weet, denk van nou, dat kan ook wel eens onze markt betreden?
1: Ja, daar kunnen we zo een kijkje naar nemen in de hal. Er is iemand wat aan het voorbereiden voor een vrij nieuwere techniek die wij in de markt zetten. Dat heet soil bonding. En dat zetten we in op locaties waar wordt afgegraven om bijvoorbeeld een kelderbak te realiseren naast een bestaand gebouw. Die fundering moet dan worden opgevangen zodat die niet verzakt. En dan kunnen wij met soil bonding een oplossing voor bieden.
0: Gaan we dadelijk even naar kijken. Maar nog even terug naar Lelystad. Hier in Lelystad ontstaan. Doen jullie veel samen met Lelystadse bedrijven?
1: Zoveel mogelijk. Maar dat is gezien ons internationale karakter soms ook wel moeilijk. Maar je moet bijvoorbeeld denken aan onze accountant die zit hier. We kopen hier ook lokaal in. Maar het polyurethaan, dus de resins die wij inkopen, die komen niet van hier. Dat is elders in Nederland.
0: En je medewerkers komen wel voor een deel uit de stad?
1: Ze komen op één na allemaal uit Lelystad.
0: Kijk, dat is toch mooi als werkgever ook in de stad. Met andere bedrijven in BKL-verband contact?
1: Ja, voorheen wel. Dat is een beetje verwaterd. Maar dat heeft meer met mijn eigen drukte te maken dan dat ik dat niet een warm hart toedraag of vind dat het niet belangrijk is. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk te onderhouden, ja.
0: Ja, wat dat betreft ook wel een echt Lelystads bedrijf. Veel bedrijven die doen naast dat ze hun activiteiten uitvoeren ook nog iets voor de samenlevingen. Hebben jullie daar programma's voor?
1: Ook heel goed dat je dat vraagt. We zijn sponsor geweest van de Voedselbank. En ik probeer me zoveel mogelijk met lokale educatie te maken. Te richten, dus tastbaar techniek op Porteum, daar helpen we elk jaar weer bij. En ik ben nog op zoek naar andere projecten om te doen.
0: Want zeker dat tastbaar techniek of überhaupt techniek en kinderen kennis laten maken met techniek, dat is natuurlijk voor jullie branche ook heel relevant.
1: Ja, heel erg relevant. Je ziet dat er tekorten zijn in de bouw in het algemeen. Maar ook in het funderingsherstel is gewoon heel weinig personeel. Terwijl het juist een hartstikke leuk beroep is om uit te voeren. Dus dat proberen we zo veel mogelijk ook te laten zien. Dat zo'n tastbaar werk, dat ook echt heel leuk is. En lonend kan zijn, want De jongens op onze vrachtwagen zijn in zekere zin alledaagse helden. Die komen een probleem oplossen in een dag. Mensen zijn altijd super blij omdat hun thuis, want dat is het ook, hè, hun thuis is opeens weer woonbaar of voelt weer veilig. De hoeveelheid tekeningen en andere presentjes die ze dan bijvoorbeeld van kinderen krijgen, dat is echt, echt ongelooflijk veel. Dus ja, ik wil dat graag laten zien, dat de bouw echt ook een heel mooi en warm beroep kan zijn. En niet alleen, zoals ze soms zeggen, alleen maar hard werken, bikkelen en de fysiek te zwaar. Want dat is nog veel meer.
0: Ja, want dat is natuurlijk het beeld wat mensen veel hebben in de blauwe overal, waar je de hele dag met een schep in je hand te hard aan het werk bent. Maar het is veel meer dan dat.
1: Ja, zeker. Het is echt veel meer dan dat. En ook als je met een timmerman spreekt en die zegt ook van, joh, ik kom gewoon langs een huis dat ik 20, 30 jaar geleden heb gebouwd met mijn eigen handen. Ja, dat zijn maar weinig beroepen die dat kunnen zeggen.
0: Nou, dat is mooi. En als u nou iets meer van techniek wil horen, in die podcastserie zit er ook een van techniekopleidingen Flevoland. Want ook daar zijn we wezen kijken. En over kijken gesproken, naar de muziek gaan we eens daadwerkelijk bij Urentek rondkijken.

0: Welkom terug bij Lelystad en Bedrijf. U heeft veel gehoord over Uritech, maar ja, nou wordt het toch tijd om eens te kijken of u mee kunnen nemen in wat dan die wondere wereld is. We waren naar boven gegaan, naar het kantoor van Sandra, en vervolgens gaan we maar eens even kijken wat we hier nog meer vinden.
1: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Ja, en dan zit je natuurlijk van het ene kantoor naar het andere kantoor. Welke kantooromgeving zijn we hier, Sandra?
2: Dit is de boekhouding en administratie. Zoals wel vele bedrijven ook een essentieel onderdeel om het bedrijf gaande te houden. En zo heeft iedereen ook echt wel zijn rol te spelen binnen dit bedrijf. Net zo belangrijk.
0: Als je rondloopt zie je ook iets van het pand, hè? Daar zit zo'n puntje vooraan ontworpen. Zat daar nog een verhaal achter of was dat idee van de architect?
2: Ik vermoed een idee van de architect. Onze buren hebben precies zo'n pand.
0: Kijk, dan zie je maar dat toch ook op bedrijventerreinen eenvormigheid. Nou, gaan we natuurlijk naar beneden, daar waar het echte werk gebeurt. Maar wat je dan wel ziet, zijn hele mooie grote foto's. Ik zou bijna zeggen, van stoere mannen met grote boeren.
2: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, die foto's hebben we laten maken bij een aantal projecten waar wordt uitgevoerd om echt even goed te laten zien wat voor werk wij doen. Je ziet bijvoorbeeld hier een plaat met twee collega's die een lans inbrengen in een hal waar de halfvloer was verzakt. En dat was dan echt een voorraadhal, dus die schappen stonden ook scheef. En de heftruck had daar ook veel problemen mee om daar nog netjes overheen te rijden over die vloer. Ja, en dat wordt dan door ons weer rechtgezet.
0: En dan zie je heel goed wat er dan gebeurt, hè? Er wordt uiteraard een gat geboord. In dat gat wordt die lans ingebracht. En dan moet ik me voorstellen dat daardoorheen straks dan ook de harsstroom die onder de vloer terechtkomt.
2: Ja, je hebt het helemaal goed, Job. Dat heb je goed gezien.
0: Nou ja, zo'n plaatje geeft een mooi beeld van wat er gebeurt. Maar laten we nog eens wat verder in de praktijk gaan kijken.
3: Dat ligt er nou nog
1: even. Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Dan zijn we naar beneden. Natuurlijk nog weer een aantal kantoren.
2: Ja, hier zit een deel van de verkoop, onder andere de verkoopmanager en de verkoopbinnendienst. Dus de twee dames in dit geval, die je aan de telefoon zult krijgen als je ons belt.
0: Mooi. En dan gaan we naar de kantine. Wat ik nog niet gezegd heb, Uritech, jullie hebben een mooie ondertitel. Fundamenteel herstel.
2: Ja, dat is zo. Ja, daar zijn we heel blij mee. In het Duits is het bewaren was ons streek. Dus wat bewaren wat ons draagt, net zo mooi. Ja. Maar ook beide dekt het de lading, ja.
0: Nou, het herstellen van fundamenten door de kantine, waar jullie ook gezamenlijk eten, zei je net. Toch een beetje familieachtig bedrijf?
2: Dat denk ik wel, ja. Zo wordt het in ieder geval ervaren door mijn collega's. En het is letterlijk ook een familiebedrijf. Maar de collega's zeggen zelf onderling ook wel eens als ze een nieuwe collega verwelkomen. Ja, welkom bij de familie.
0: Zijn er veel mensen die de familie ook weer verlaten of valt dat mee?
2: De doorloop valt mee, ja. En de meesten halen wel de 10-jarig jubileum. En dat wordt groots gevierd in onder andere een weekend dat we elke om de 2 jaar hebben met elkaar. Met partners en kinderen tot 18 zijn dan ook uitgenodigd. En dan gaan we met z'n allen en de Duitse collega's in een hotel gezellige dingen doen. Of we zijn één keer in de 2 jaar dan ook. En dat is dit jaar dan in Duitsland bij elkaar als collega's onderling om even aan de teambuilding te werken.
0: Wat dat betreft wordt ook echt niet alleen de techniek leuk, maar ook het werk. We lopen door de kantine heen en waar komen we dan terecht?
2: Ja, ook iets wat vaak onderdeel is van een bedrijf, de kopijkamer. Dus hier staat de printer en de enveloppen en dergelijke. En hier is ook de productiemanager en de planning te vinden.
0: En er staat weer zo'n prachtige foto met ook de missie en de visie erop. Wel leuk om die nog even voor te lezen. Missie is dan waarde van bouwkundige constructies herstellen. En dan behouden middels minimaal invasieve methodes met oog op duurzaamheid, behoud en milieu. En als visie gericht op bevorderen van veiligheid, stabiliteit en duurzaamheid in bouwprojecten en de infrastructuur. Dus het is altijd een combinatie van zorgen dat iets weer een volgende levensfase mee kan, maar ook op een duurzame manier.
2: Ja, en ik zie het ook als een extreme vorm van upcyclen. Want we zorgen er echt voor dat een gebouw weer in functie wordt hersteld. En bijvoorbeeld in de meest extreme gevallen wordt wordt gestopt voor sloop. Dus dat deze materialen nog een keer een aantal decennia mee kan gaan in plaats van dat het in de afvalput terechtkomt.
0: Het is bijna de ultieme vorm van circulariteit, hè? Want je gebruikt hetzelfde materiaal nog een keer.
2: Ja, in zekere zin wel. Daar gaan we voor.
0: Nou, laat maar eens even naar die praktijk gaan kijken.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra ter Huurne over haar bedrijf Uritech. Als we in de hal binnengekomen zijn, dan gaan we eerst even kijken in wat de bunker heet. Daar mag je in ieder geval niet roken. Volgens mij mag dat nergens. Maar dat is natuurlijk omdat je werkt met chemische materialen. Maar daar zie je allerlei grote tanks. Is daar waar de magic in zit?
1: Ja, dat zijn de twee componenten waarmee wij werken. En de bunker is ook zo ingericht dat dat brandvertragend is. En dat de materialen op lekbakken staan, zodat dat ook veilig staat hier.
0: Maar het zijn harsen en het zijn materialen die pas beginnen te reageren als ze met elkaar in aanraking komen, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus dit zijn echt extreme voorzorgsmaatregelen. Maar zoals het er nu staat, heeft het geen gevaar voor ons.
0: En zijn die materialen eigenlijk makkelijk in te kopen? Zijn ze veel beschikbaar? Of is er ook dat een markt, want je hoort dat natuurlijk heel veel, waar grondstoffen ook schaarser worden?
1: Ja, we hebben wel wat problemen met grondstoffen, maar dat heeft met name ook te maken met bijvoorbeeld de markt in China. Want zo wereldwijd zijn deze materialen inmiddels. Als die ontzettend aantrekken in hun bouwmarkt, dan zie je meteen een schaarste op de markt in het algemeen. En dat merken wij dan ook meteen aan de prijzen. En dan werken wij uiteraard ook met een soort van recept van Coca-Cola. Speciaal voor ons ontwikkeld en dus ook uniek. En dat heeft soms ook wel wat leverproblemen. Maar toch naartoe gaat het eigenlijk hartstikke goed, gezien de wereldgeopolitieke problemen die er zijn.
0: Ja, dus wat dat betreft, eigenlijk kun je zeggen, het is speciaal voor jullie ontwikkeld. Er zijn nog geen andere bedrijven die dit type werk uitvoeren met deze receptuur.
1: Ja, dat is inderdaad. Wij zijn daar uniek in.
0: En zijn er dan wel bedrijven die met een andere receptuur het kunstje proberen na te doen?
1: Jazeker, die zijn er.
0: Maar daar wil je niks over zeggen, kan ik me zomaar maar voorstellen. Gaan we naar de bunker, maar even terug naar de werkplaats.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra Terhuurne over haar bedrijf Uritech. Behalve al het andere wat je natuurlijk in een werkplaats ziet, zie je ook een busje staan. En dat zijn nou de busjes waar alle magic in zit?
1: Nee, dit is eigenlijk een hulpvervoer. Mocht de vrachtwagen vol zitten, dan kan iemand nog met een busje volgen en dan bijvoorbeeld ook extra equipment meenemen. Maar de magic waarmee het uiteindelijk wordt gedaan, dat is de vrachtwagen zelf. En die staat hier niet. Dat is voor de podcast wat minder spannend, maar voor mij beter, want dat betekent dat hij een project aan het uitvoeren is.
0: Nou, toch goed als we dan toch hier staan waar die vrachtwagen, neem ik aan, normaal gesproken wel staat. Wat zit er nou precies in? Je zei een rijdende werkplaats. Hier staan we ook in de werkplaats met een boor, met van alles wat je bij een werkplaats kunt bedenken. Is dat nu ook zoals een vrachtwagen eruit ziet?
1: Ja, min of meer. Ze nemen dan materiaal mee voor de hele week. Meestal zijn ze van maand tot vrijdag weg als de afstand dat vraagt. En er zit dan ook de pomp bij. En een klein, echt ook het letterlijk een klein werkhoekje waar wat werkzaamheden, schroeven en boren en dat soort dingen kan worden uitgevoerd. En de boormachines gaan natuurlijk ook mee en de lansen.
0: Ja, want dat is wat er. En natuurlijk dan ook de harsen uiteraard die geïnjecteerd wordt.
1: Ja, dat is die voorraad waar ik het over had. Die harsen, ja, die worden dan ook meegenomen.
0: Nou zie ik hier ook iemand aan het werk. Dus ik neem aan dat er ook wel voorbereiding moet plaatsvinden voordat je daadwerkelijk aan het werk kunt bij een klant.
1: Nou, dat is in dit geval wat specialer, want dat is voor soil bonding, waar ik het eerder over heb gehad. Normaal werken we met gesloten lansen, maar hij is nu met een boormachine deze lansen aan het voorbereiden, zodat hij voor soil bonding een zo egaal mogelijke verspreiding geeft.
0: Dus dan moet ik me voorstellen dat het niet alleen onderuit komt, maar dat het ook aan de zijkant eruit kan komen?
1: Ja, precies. Ja. En dat onder, dat klopt wel deels, maar wij zorgen ervoor dat die lans ook omhoog wordt getrokken, zodat de verspreiding van het materiaal normaal gezien bij een doorsneeproject volledig is tot aan de funderingsvoet. Maar bij soil bonding, dat materiaal is heel lang vloeibaar en ook vrij vast. Kunnen we die lans niet meer optrekken en moeten we dus de lansen voorbewerken om dat te kunnen uitvoeren.
0: En soil bonding is denk ik iets van ondergrond of aardebinding eigenlijk, hè? Ja. Betekent dat je daar dan lossere elementen, lossere grondsoorten meer aan elkaar kunt kleven als het ware?
1: Ja, precies. Zoals ik eerder ook zei, als je bijvoorbeeld een kelderbak wil afgraven, of jouw buren doen dat, of op een andere manier moet er een bouwput worden gerealiseerd naast een bestaand pand of naast een bestaande constructie, dan wil je ervoor zorgen dat die fundering veilig is en niet meezakt met die graafwerkzaamheden. En onze soilbonding zorgt ervoor dat die bodem daaronder zo gefixeerd is, zo vast is, dat dat dus niet meer kan gebeuren.
0: En je zei het is een innovatieve techniek, dus dat doe je nog niet zo lang?
1: Nee, dat doen we eigenlijk niet zo lang. Dat is ook vooral vanuit de vraag van de klanten gekomen, dat zij wilden of wij met hun meedachten bij bepaalde projecten. En dat hebben we toen verder uitontwikkeld.
0: En dan is het altijd een beetje het duiveltje in mijn achterhoofd zegt, ja, maar je kunt dan niet even meer experimenteren, want het zal maar eens niet lukken.
1: Nee, dat is dus ook inderdaad echt met samenspraak met de opdrachtgevers dat we daar pilotprojecten mee uitvoeren. Maar we hadden van tevoren eigenlijk al wel het vermoeden dat we dit ook wel konden. Alleen het zat niet in onze kerntaken. En nu we merken dat daar ook echt wel vraag naar is vanuit onze opdrachtgevers, ontwikkelen we dat verder uit.
0: En wat dat betreft krijg je dus steeds nieuwe varianten op een bestaande techniek bij eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja, we proberen zoveel mogelijk te innoveren op de bestaande technieken en uiteraard ook te kijken naar wat er nieuw is op de markt.
0: Dan lopen we even naar buiten. Dat is nog steeds lekker weer op het bedrijventerrein. Dan zie je inderdaad wat je al eerder zei, dat de twee buurpanden een beetje hetzelfde uiterlijk hebben. Maar ik loop naar buiten omdat je altijd ook wel wil weten, jullie zijn een innovatief bedrijf, maar hoe ga je dan zelf om met je eigen innovaties, maar ook met verduurzaming bijvoorbeeld?
1: Ja, ik probeer het pand hier en ook in Duitsland zo groen mogelijk te krijgen. Het pand in Duitsland is ook in ons eigendom sinds een paar jaar. Daar hebben we zonnepanelen opgezet. Een geluk bij een ongeluk, om het zo maar even te zeggen. De airco is bij ons kapot gegaan. Die werkt ook al meer dan 20 jaar. Dus die wil ik nu vervangen met een warmtepomp. We zien hier ook twee of drie laadpalen staan. Buiten het vervoer van de vrachtwagens is alles zoveel mogelijk elektrisch hier. En ook dat probeer ik in Duitsland zoveel mogelijk door te vallen. Hoewel ze daar wat minder ver zijn dan in Nederland qua laadcapaciteit en dergelijke.

0: Ja, dan moet je wel op tijd zijn met laadcapaciteit. Want de aansluiting lukt ook niet meer overal.
1: Nee, ik was hier nog op tijd, dat klopt. Maar de aansluitingen zijn problematisch, ook hier op het terrein. Daar hebben ze meerdere gesprekken over met elkaar, ja.
0: Ja, zeker. Nou, volgens mij staan we dan letterlijk buiten. Maar hebben we het hele bedrijf ongeveer gezien. Is er iets wat jij ons mee wil geven, waar we het niet over gehad hebben?
1: Nee, eigenlijk niet. Je hebt een hele goede vragenlijst voorbereid, Job. En ik wil je bedanken voor je komst.
0: Graag gedaan. Jij bedankt voor de rondleiding. En als u nu denkt, ik weet nou eigenlijk wat ze doen. En ik heb toch ook iets met een fundering of met... misschien kan het wel iets zijn. Jullie werken ook voor particulieren, hè?
1: Dat klopt, ja. We werken voor bedrijven en particulieren, dat is waar.
0: En nou ja, een bedrijf dat in Lelystad ontstaan is... en je zit in Lelystad, die gun je dan natuurlijk ook in Lelystad het werk. Laat ik met die oproep afsluiten. Dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer met weer een nieuw, een mooi Lelystadsbedrijf.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je bleke lippen zijn nauwelijks zichtbaar in je witte gezicht. Het was koud vannacht op die bank in het park. Je hebt een zure smaak in je mond en je longen voelen verschroeid aan als je de sneeuwvlokken inademt. Je huivert en je trekt je dunne regenmantel wat strakker om je lichaam. Je handschoenen zitten vol gaten en helpen al lang niet meer om je een beetje warm te houden. Hoe moet je vandaag weer doorkomen? De huur was al lang niet meer op te brengen en nu gaat het alleen nog maar om overleven. Je had geen keus. Het enige dat je nog verkopen kon, heb je verkocht. Elke avond opnieuw. Lange nachten, onbekende mannen. En het enige dat je niet kopen moest, heb je gekocht. Elke avond opnieuw. Ze zeggen dat je bij de grootverbruikers hoort. Vanaf je 18e gaat het al zo. Wallen onder je ogen, een droge keel. Maar de laatste tijd lijkt je gezicht wel langzaam uit te zakken, te vervagen, te verkruimelen als bladerdeeg. Een gevallen engel, dat is alles wat er van je over is. Men zegt dat je alleen de slechte dingen cadeau krijgt in het leven, maar zelfs dat is niet waar. Je smacht naar een paar gram, zodat je de grauwe werkelijkheid weer even kunt ontvluchten. Even niet denken aan al die mannen die jou voor even kochten. Maar je hebt geen keus en daar ga je weer. Maar het is te koud buiten. Zelfs engelen kunnen niet vliegen in deze kou. Je ogen vallen dicht. Langzaam zak je weg in je roes. Dromend van een beter leven. Dromend van een betere dood.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, het is weer tijd voor een weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Met een landelijk tintje deze week. Want waar een week eerder reizigers van het openbaar vervoer last hadden van de landelijke stakingen, was het nu weer bonje rondom Prinsjesdag. Een nog onbekende persoon of personen hebben dinsdag sabotageacties uitgevoerd op het spoor, waardoor het treinverkeer in Midden-, Noorden- en Oost-Nederland plat kwam te liggen. Het was sowieso onrustig op Prinsjesdag, met meerdere protesten vanuit onder andere boeren en klimaatbewegingen. Er is ook een initiatief ingediend voor de aanleg van 3 spettenbaden hier in Lelystad. Volgens de initiatiefnemers klinkt het allemaal duur, maar vallen de kosten uiteindelijk nog wel mee, omdat er weinig onderhoudskosten, weinig toezicht nodig is en de spettenbaden veilig zouden zijn voor kinderen. Het college van BNW vindt het bedrag dat werd genoemd iets te positief ingeschat. Reddingsstation KNRM Lelystad is voor de 50ste keer in actie gekomen en het had gelukkig een goede afloop. De Friese stabij die overboord was geraakt is gevonden en weer naar zijn warme mand gegaan met zijn baasjes. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Flevoland nog krap blijft, zijn de extreme personeelstekorten van de afgelopen jaren wel iets afgenomen. Dat haalt niet weg dat bedrijven nog steeds moeite hebben met het vullen van vacatures. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak kiezen uit meerdere vacatures. Werkzoekenden in andere sectoren hebben minder geluk. Nog een korte herinnering. Vanaf morgen, maandag 21 september, gaan hondencontroleurs weer van huis tot huis om te controleren op hondenbezit. Deze controle wordt uitgevoerd door firma Legitiem en controleurs kunnen zich ten alle tijde legitimeren met een pasje. Dit wordt gedaan in opdracht van gemeente Lelystad om te controleren of mensen de hondenbelasting wel betalen. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag willen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanaf vandaag kunnen we de paraplu in de kast laten, want een droge periode begint. Er zijn flinke perioden met zon in Lelystad. Doordat de wind vandaag vanuit het noordwesten waait, is het echter minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. Aan het begin van de avond neemt de wind af en klaart het soms breed op. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden behoorlijk fris. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. De wind is wel iets minder sterk en waait vanuit het westen. Dat merken we aan de temperatuur. Het wordt een graadje warmer. De dagen daarna is het rustig en best aangenaam nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoy.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
9: Zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
10: Ja hoor, we zitten hier weer. En op deze zondagmorgen. Er is geen regen gevallen vanmorgen. Dus het blijft een droge dag, geloof ik. Oké, achter de knoppen Emiel Halbersma. Jules Wolters met berichten. Mijn naam is Joke Wolters. En ik heb weer aardige muziek voor je bij elkaar gezocht. Om 10:30 praten wij even met Stichting Zuiderzee Zwerfdieren. En in de tweede uur krijgen we hier als gast Frans Loos. Dus we hebben weer een aardig vol programmaatje, hè? Kun je wel zeggen. Oké, we beginnen zoals gewoonlijk met de dubbeldraai. En dit keer van Saskia en Serge. En zij beginnen met Zomer in Zeeland.

0: Dit waren dan Saskia en Serge. En dit nummer heet Dichterbij. En ja, het komt je bekend voor, Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Maar ze hebben het dan Dichterbij genoemd. En daarvoor Zomer in Zeeland.
1: Zo is dat. Nou, ja. Je bent begonnen met het dubbeldraaien op
0: Zeker.
1: Deze zondag.
0: Mm-hmm.
1: En we beginnen altijd met een vraag, Joke. Wat was jouw momentje van afgelopen week?
0: Nou, het was eigenlijk ook gisteren. We zaten even bij de HEMA. Ik had allerlei dingetjes nodig. Bij de HEMA, net als Maxima, maar niet heus. Maar goed, ja.
1: Ja, ik was ook bij de HEMA trouwens, hè?
0: Ja hoor, daar gaat ze pas wat kopen.
1: Ze wilde niet vertellen wat ze had gekocht.
0: Wel, nee. Nou, oké. Okay. En toen zaten we daar even wat te drinken. En opeens zag ik daar een hele oude meneer, nog ouder dan wij. En die liep heel raar. Ik dacht, oh, die man die valt zo direct. En gelukkig was er iemand heel dichtbij hem. Die hoorde er niet bij hem, hoor. Maar ook een klant die daar zat wat te drinken. En die ging die man ondersteunen. En ik vond het zo warm. Een warm gevoel gaf mij dat. Dat er toch mensen zijn die zich om de ander bekommeren in deze wereld. En hij ging ook met die man wat drinken halen. En hij hield hem steeds vast. En nou ja, hij ging ook wachten tot die man klaar was en weer naar huis zou gaan. Maar die meneer die had, ja, die was in de 90. Want ik heb die meneer nog bedankt dat hij zo liefdevol was. Hij zegt, ja, hij zegt, die man die heeft ook geen. Hoe noem je dat? Een rollator bij zich of een wandelstok of wat dan ook. Helemaal niks. Dus hij zou hem wel zo ver mogelijk naar huis brengen ook. Want het was best wel gevaarlijk. Maar het ging maar even om het moment dat er dus toch mensen zijn die zich om de ander bekommeren. En dat vond ik super lief. Dat was mijn moment. Dat maak je niet veel mee.
1: Nee, het was heel bijzonder. Ja, heel bijzonder.

0: Nou, wat mooi, hè? Roger Whittaker met de Finnish Whistler. En daarvoor Perry Como voor de Good Times. En dat was een verzoekje voor Wim. Alsjeblieft, Wim. Mooi nummer was dat. Oké, okay, jij mag naar een berichtje gaan.
1: Nou, fijn dat
0: goed, hè?
1: Ik ook iets kan doen, hè? Toch?
0: Nou, super.
1: Zo.
0: Zijn we allemaal heel blij mee, hoor.
1: Ongelooflijk. Nou, waar ik ook blij mee ben, trouwens, ja. dat is onze bioloog Peter Kouwenhoven.
0: Ja.
1: Want luisteraars denken, waar blijft die man die om de 3 maanden iets vertelt over alles wat er in Lelystad
0: groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.
1: Enzovoort.
0: Ja.
1: En, maar ja, hij is al die tijd kon hij niet komen, nee, omdat hij een hele vervelende blessure had aan zijn been en moest rusten. Maar het gaat heel goed, dusdanig goed dat hij binnenkort weer ook zelfstandig weer naar buiten mag, auto kan rijden en ook hier weer kan komen.
0: Ja.
1: Ik hoop volgende maand. Maar hij stuurt af en toe berichtjes, want ja, hij blijft natuurlijk wel bezig, want hij kan schrijven en dat doet hij heel veel. En hij verzocht even een bericht door te geven voor komende vrijdag. Want komende vrijdag is er in het Bultpark 's avonds om 8 uur, dus vrijdag 25 september om 8 uur in het Bultpark, gewoon daarheen gaan en verzamelen bij school De Kring. En dan gaat onder leiding van Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland kun je gaan speuren naar vleermuizen.
0: Oh, wat laat.
1: Want er zijn heel veel vleermuizen in het Bultpark.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en ja, die komen te leven natuurlijk als het donker begint te worden. En ja, die Jeroen Reinhold, die vertelt daar alles over. En dan is het ook te hopen dat je ook die vleermuizen ziet. Nou, ik ga ervan uit dat dat ook gebeurt. Dus iedereen die geïnteresseerd is in dit bijzonder gebeuren en meer wil weten over vleermuizen, ga naar het Bultpark bij nieuwbouwschool De Kring. Dat is daar aan het begin. Aanstaande vrijdag om 8 uur.
0: Nou, hartstikke goed.
1: Ik verwacht jou dat.
0: Ja, ik vind dat wel heel interessant. Ja, ja.
1: Vleermuizen.
0: Zeker.
1: Beobachten.
0: Ja.
1: Oké. Okay.

0: Billy Cotton en His Orchestra was dit met The Sunset Trail. En daarvoor The Happenings met See You in September. Nou, we zijn er al, hè? Ja, precies. Goed, we gaan naar het lokale nieuws van 10:30. En na 10:30 praat ik dus eventjes met de Stichting Zuiderzeedieren. En wel met Sophia Kostermans. Tot zo.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag. Het is weer tijd voor een weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Met een landelijk tintje deze week. Want waar een week eerder reizigers van het openbaar vervoer last hadden van de landelijke stakingen, was het nu weer bonje rondom Prinsjesdag. Een nog onbekende persoon of personen hebben dinsdag sabotageacties uitgevoerd op het spoor, waardoor het treinverkeer in Midden-, Noorden- en Oost-Nederland plat kwam te liggen. Het was sowieso onrustig op Prinsjesdag, met meerdere protesten vanuit onder andere boeren- en klimaatbewegingen. Er is ook een initiatief ingediend voor de aanleg van 3 spettenbaden hier in Lelystad. Volgens de initiatiefnemers klinkt het allemaal duur, maar vallen de kosten uiteindelijk nog wel mee, omdat er weinig onderhoudskosten, weinig toezicht nodig is en de spettenbaden veilig zouden zijn voor kinderen. Het college van BMW vindt het bedrag dat werd genoemd iets te positief ingeschat. Reddingstation KNRM Lelystad is voor de 50ste keer in actie gekomen en het had gelukkig een goede afloop. De Friese stabij die overboord was geraakt, is gevonden en weer naar zijn warme mand gegaan met zijn baasjes. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Flevoland nog krap blijft, zijn de extreme personeelstekorten van de afgelopen jaren wel iets afgenomen. Dat haalt niet weg dat bedrijven nog steeds moeite hebben met het vullen van vacatures. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak kiezen uit meerdere vacatures. Werkzoekenden in andere sectoren hebben minder geluk. Nog een korte herinnering, vanaf morgen maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer van huis tot huis om te controleren op hondenbezit. Deze controle wordt uitgevoerd door firma Legitiem en controleurs kunnen zich ten alle tijde legitimeren met een pasje. Dit wordt gedaan in opdracht van gemeente Lelystad om te controleren of mensen de hondenbelasting wel betalen. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag willen.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanaf vandaag kunnen we de paraplu in de kast laten, want een droge periode begint. Er zijn flinke perioden met zon in Lelystad. Doordat de wind vandaag vanuit het noordwesten waait, is het echter minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. Aan het begin van de avond neemt de wind af en klaart het soms breed op. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden behoorlijk fris. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. De wind is wel iets minder sterk en waait vanuit het westen. Dat merken we aan de temperatuur. Het wordt een graadje warmer. De dagen daarna is het rustig en best aangenaam nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoy.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op visite bij Spoor 55. Met Joke, Jules en Emiel.

0: Die Carolientje toch. Willeke Alberti was dit. En ja, we zitten in het tweede half uurtje van het eerste uur. En aan de telefoon hebben wij Sophia. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joke. Hallo.
0: Hoi. Ik hoor van Jules dat je helemaal in Frankrijk zit, joh.
1: Ja, sorry. Ja,
0: nou, geeft niet.
1: Ik kan niet hard invrijven, maar ik zit daar.
0: Nou, heerlijk. Lekker op vakantie.
1: Ja. Ja, even een weekje lekker naar de Provence toe.
0: Oh, super. Het is daar mooi, ja. Hè? Ja.
1: Ja, echt.
0: Heerlijk. Nou, het is je van harte gegund.
1: Dankjewel.
0: Ja, joh. Nou, gaan we het even hebben over de kat die een plekje zoekt. Kanneloes, ja. Hè? Die komt uit Kanneloes. Griekenland?
1: Ja. Ja, klopt. Ja, okay. Ja. Kanneloes. Kanneloes komt uit Griekenland. Mm-hmm. En ja, er zit wel een verhaal achter. Hij is nog heel jong. Hij is net 2. En ja, hij zat in Griekenland in een kennel. In een klein hokje met tussen allemaal blaffende honden. En dat gaf best wel veel stress. En nou, daar is hij geënt en getest op katten-aids. Nou, dat is allemaal helemaal goed gegaan. En hij samen met een vriendinnetje, Tula, de eigenaar van de kennel heeft onze hulp ingeroepen van de stichting Zuiderzee Zwerfdieren. Vragen of de 2 katjes niet bij ons konden komen, zodat ze nog een tweede kans konden krijgen. Want de kans dat ze in Griekenland geadopteerd zouden worden, was nul eigenlijk.
0: Ach.
1: Ja.
0: Houden de mensen daar in Griekenland niet van katten of zo?
1: Ja, maar die hebben daar een hele andere band met katten.
0: Oh.
1: Je hebt daar erg veel zwerfkatten.
0: Ja.
1: En de katje, ja, Tula en Kanneloes, die zijn als kitten, die zijn ook op straat geboren. Die zijn als kitten in de kennel terechtgekomen. Ja, en daar zijn zoveel kittens en katjes, ja. Dat het eigenlijk dweilen is met de kranen open. Mm-hmm. Dus vandaar dat die 2 heel toevallig onze kant op gekomen zijn.
0: Ja.
1: En die zoeken dus nu een plekje. En ik ben heel blij dat ik weer wat extra aandacht bij jullie in het programma eraan mag geven.
0: Ja, tuurlijk joh. Tuurlijk. En kun je iets vertellen over Kanneloes?
1: Ja,
0: Kanneloes, sorry.
1: Ja, Kanneloes heet hij. Ja. Ja, nou ja, wat ik net al zei, hij is net 2.
0: Mm-hmm.
1: En het is wat mij betreft echt een ultiem katje. Hij is heel speels en grappig en slim. En heel erg lief. Hij houdt ontzettend van knuffelen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen ja, hij is nog heel jong, dus hij wil heel graag spelen. En hij heeft heel veel energie die hij bij ons in de stichting niet heel erg kwijt kan. Want ja, we hebben natuurlijk niet gigantisch veel ruimte.
0: Nee.
1: En hij is heel levendig. Het is echt een heel lief beest.
0: Mm-hmm.
1: En, het is een rood-wit katje, is het, een kater. Ja, en Tula, zijn vriendinnetje, dat is een lapjeskatje. En die is wat rustiger. Dus ze passen ook heel goed bij elkaar.
0: Ja.
1: En dat eigenlijk. En die zijn dus op zoek. Het gaat vooral om Kanneloes. Ja, die is op zoek gewoon naar een eigen plekje.
0: Ja, maar je wilt het liefst dat ze samen geplaatst worden?
1: Ja, Kanneloes, het is de bedoeling dat ze samen geplaatst worden.
0: Ja.
1: Het is met Tula samen, want die kunnen het heel goed met elkaar vinden.
0: Ja.
1: En er staat bijvoorbeeld ook op onze Facebookpagina, ja, en dat raad ik echt aan om daar eens naar te kijken, een heel leuk filmpje dat ze elkaar aan het wassen zijn. Dat is echt super schattig.
0: Oh, ja.
1: Dus die kunnen het ook heel goed met elkaar vinden.
0: Ja, leuk. En wat zoek je voor een huisgezin?
1: Nou, wij denken dat Kanneloes en Tula, denk ik, nog geen jonge kinderen, niet hele jonge kinderen, maar kinderen vanaf 1 jaar of 8 die het ook heel leuk vinden om met hun te spelen.
0: Mm-hmm.
1: En wat oudere kinderen. En ik denk dat ze daar het beste, we denken dat ze daar in zo'n setting het beste passen.
0: Ja,
1: ja, waar ze natuurlijk wat meer ruimte hebben. Maar ja, weet je, ze komen uit een heel klein hokje.
0: Ja,
1: dus ja, wij,
0: alles is al groter dan, hè? Ja,
1: alles is groter. Ja. Ja. Dus
0: en
1: dat,
0: precies. En is het dan wijs om ze in een tuin te laten of in een appartement met veel ruimte? Ik zeg maar
1: nou, ze kunnen inderdaad, ik denk dat ze prima naar buiten kunnen, want ze hebben geen griff of iets dergelijks.
0: Nee.
1: Dus, als iemand is die dit hoort en die heeft inderdaad bijvoorbeeld een afgezette tuin, nou, dat zou echt helemaal perfect zijn. Of een ruim appartement met een balkon.
0: Ja, precies.
1: Dat zou echt perfect zijn. Maar ze hoeven niet per se binnen te blijven, want ze zijn alle twee gezond. Ze leveren geen gevaar op voor andere katten of iets dergelijks. Dus nee. Die setting zou het beste
0: zijn.
1: Maar hele jonge kinderen, ik zou het niet doen. Daar zijn ze zelf nog veel te jong.
0: Ja, begrijp ik. Ja, ja.
1: Ja.
0: Oké, nou, en ze zijn verder gezond en ze mogen alles eten, geen dieet.
1: Ja. Ja,
0: okay.
1: Ja, ze hebben geen medicatie of iets dergelijks. Ze zijn echt zijn supergezond. En ik zou echt zeggen van, goh, iemand die dit hoort en denkt van, hé, wat schattig. Nou, kom gewoon alsjeblieft een keertje langs, want het zijn echt liefjes, zijn.
0: Ja. En ze kunnen kijken op de site, hè, Sophia?
1: Ja, zeker. Daar staan ze alle twee op.
0: Stichting Zuiderzee Zwerfdieren, hè?
1: Ja, stichting www.stichtingzuiderzeezwerfdieren.nl.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik net ook al zei, kijk ook vooral even op onze Facebookpagina. Want de mensen die die de Facebookpagina bijhouden, die maken daar echt superleuke teksten voor. Die echt alle katten en poesjes die wij beschikbaar hebben echt eer aan doen.
0: Ja, precies.
1: Dus dat zou ik wel even aanraden.
0: Ja. Nou, dat is duidelijk allemaal. Dank je wel.
1: Ja, toch?
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Nou, en nu maar duimen, hè, voor die twee lievertjes. Duimen. Ja.
1: Ja, en dat, ik laat het jullie natuurlijk weten.
0: Ja.
1: Mochten ze naar aanleiding van deze oproep op de radio geadopteerd worden, nou, dat laat ik jullie natuurlijk weten.
0: Ja, dat zou ik heel graag willen. Ja,
1: ja dus
0: ik heel
1: graag willen. Dat komt helemaal goed.
0: Zo. Nou, dank je wel, hoor, Sophia. En nog een fijne vakantie.
1: Jij ook bedankt.
0: Ja.
1: En een fijne uitzending. En nogmaals weer bedankt dat ik deze tijd heb.
0: Ja, ik vind het gezellig. Ja, oké. Okay. Doeg.
1: Dankjewel.
0: Oké, doei.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

0: Ja, dit was Elvis Presley met Wooden Heart. En daarvoor Ken Dot met Tears. Sjoe.
1: Ja, Joke, in verband met de tijd even twee berichten achter elkaar. Allereerst weer de traditionele oogstmarkt. Volgende week, zondag is dat weer, van die vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren. Weer een grote oogstmarkt aan de Bosweg 30. Nou, iedereen kent het zo langzamerhand wel. Heel veel stands, alles op het gebied van natuur. Je kunt allerlei dingen zien, proeven, meenemen, kopen. Er is van alles te doen. En laten we hopen op mooi weer. Volgende week zondag vanaf 11 uur. En het duurt tot 3 uur. En wat ook heel bijzonder is, moet ik zeker niet vergeten, dat is vanaf donderdag aanstaande is er weer de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ja, dat wordt georganiseerd door diverse instellingen, waaronder de gemeente Lelystad en Welzijn. En een reeks van activiteiten, met name voor iedereen natuurlijk bedoeld, maar met name voor mensen die denken die er moeilijk uitkomen. En allemaal mooie kleine activiteiten die vrijwel altijd gratis te bezoeken zijn. Nou, overal kun je terecht bij de gemeente zelf, bij de Kubus, bij de vrijwilligerscentrale Lelystad, bij allerlei plekken in Lelystad. Te veel om op te noemen. Het zijn cursussen, rondleidingen, dingen die je kan doen, knutselwerk van allerlei mogelijkheden. Zelfs cupcakes versieren je ook, wat ben jij zo dol op. Alles kun je doen. En wil je weten wat er in die week gebeurt, dus vanaf donderdag, ga dan even naar de site van gemeente Lelystad en kijk naar 1 tegen eenzaamheid.
0: Mooi dat dat weer georganiseerd wordt.
1: Ja,
0: er is heel veel eenzaamheid.
1: Heel druk. Ja. En er zijn talrijke mogelijkheden om dat allemaal te bezoeken.
0: Oké. Okay.

Classic 4 was dit met Traces of Love. En daarvoor Frank Chicksfield met Appetite. Mooi nummer was dat. We zitten tegen het nieuws aan van 11 uur. En je kan nog even luisteren naar Katja Epstein. Wunderkind is immer wieder. En tot zo direct.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. En er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Het tweede uurtje en Frans is gelukkig hier aanwezig. En ja, we gaan het even kijken hoor. We hadden het muziekje, want ik was druk aan het praten. Early in the morning van Vanity Fair. Ja, daar begonnen we mee in het tweede uur. Oké, Frans, goedemorgen. Fijn dat je gekomen bent, want je hebt het druk.
1: Goedemorgen, kom je gelijk binnen.
0: Ja, natuurlijk, ja, precies.
1: Ga zitten en Emiel die stond al op te wachten. Oh, fijn dat je er bent. Nou, ja, dat wil ik nog meer.
0: Ja, liefde. Ja, ja, joh. Ja, Frans, jij komt hier eens in de drie maanden.
1: Ja.
0: En jij vertelt dan over de voortgang. Of over, we beginnen zo direct over het begin. Want jouw vrouw, lieve Carla, die heeft helaas dementie.
1: Ja.
0: En ja, dus daar wilden we even mee beginnen. Van hoe is het er nu mee? En hoe heb je dat herkend? Of jullie?
1: Nou, misschien om te beginnen. Hoe begon het? En daar moet ik zelf ook weer eventjes over nadenken dan. Want het is inmiddels al 2 jaar geleden, ruim 2 jaar geleden. Toen was ze wat moeilijk te been. Viel af en toe en nog eens een keer vallen. Nou, dat zijn vervelende situaties. Of dat nu komt door die dementie of niet, dat weet niemand natuurlijk. Maar ze was regelmatig aan het vallen. En toen dacht ik bij mijn eigen van, wat zullen we nou eens gaan doen? Toen zijn we naar een cursus valpreventie gegaan. En dan niet zo'n algemene cursus die je kunt krijgen. Maar gewoon, er is een fysiotherapeut in Lelystad. Die zijn daarin gespecialiseerd. Dat is, en dan mag ik best zeggen, Centra Plaza in Lelystad. Mm-hmm. Er zijn er nog meer, maar die zijn echt gespecialiseerd in valpreventie met mensen met een geheugenprobleem.
0: Oh ja.
1: Dus wel heel mooi, die weten ermee om te gaan. Daar zijn we naartoe gegaan en niet wetende wat het resultaat zou zijn. En tijdens die cursus heeft zij ook een keer een testje gedaan. Dezelfde test die je ook bij de huisarts krijgt, zeg maar, van, oh ja, kan ik wat een klok tekenen? Kan ik, nou ja, een aantal van die vragen natuurlijk. En, nou, dan, en toen zei ze tegen ons, en dat was best confronterend, zei ze, ik denk, zei ze, dat Carla dementie heeft. Nou, toen kwamen we de weg, toen zijn we in die auto gaan zitten en gaan stoppen onderweg. En elkaar aangekeken en denken, oké, wat is het nu? Dan, dat komt wel even binnen. He, het was dus niet op een huisartsmanier van, nou, gaat u even zitten en doe even rustig aan. Nee, dat was plom verloren. Ik denk, tijdens een cursus valpreventie. Oké. Ga vooral niet op valpreventie, want dan kan je van alles overkomen.
0: Ja, ik ga maar niet.
1: Niet doen.
0: Nee.
1: Maar goed, in ieder geval, dat was toch wel een goeie. Want daarna zijn we direct naar de huisarts gegaan. En hebben we daar nog zo'n testje gedaan. En die heeft ons direct, en dat is eigenlijk ook wel wat wij zelf een beetje gedaan hebben, het komt natuurlijk het meeste vanuit mij, sturen, de regie pakken van, zullen we eens naar een geriater gaan? En die heeft alles onderzocht. En dan krijg je te horen van, uw vrouw heeft hoogstwaarschijnlijk, ze kunnen het nooit bij 100% zeker zeggen, maar vasculaire dementie. En waarom vasculaire? Omdat zij, en ze kennen die hele historie natuurlijk van Carla, omdat zij waarschijnlijk 2 keer in haar hoofd een TIA heeft gehad. Een kleine TIA, maar goed, dat kan zijn dat daar de oorzaak ook nog van gecumuleerd is, zeg maar, versneld is. Nou, dan kom je thuis, denk je, jongens, wat gaan we nu doen? Dan ben je dus helemaal van slag.
0: Tuurlijk.
1: Dan ben je echt 14 dagen van slag. Mm-hmm. Van, ja, hoe lossen we dit op? En je zit elkaar aan te kijken. En Carla natuurlijk, ja, niet zozeer verdrietig, maar meer flabbergasted, hoe noem je dat in een Nederlands woord, verbijsterd van wat daar overkomt. Want je hebt wel eens uitzendingen gezien, je weet wel van andere mensen, en dan heb je het zelf.
0: Mm-hmm.
1: En wat is dat dan? En dan moet je, door die fase, daar moet je echt doorheen. Dat was voor ons ook een moeilijke fase om daar doorheen te komen, om elkaar te begrijpen. En vooral ook om je partner, Carla in dit geval, te kunnen begrijpen dat voor haar het lastig is, want wat is dat dan? Terwijl ze eigenlijk nog niet eens zo heel veel merkte.
0: Nee.
1: Ze wist het natuurlijk wel een beetje, maar merkte ze er veel van nee. Nou, en het mooie daarna is, is daarna dat je dan een soort fase krijgt van, hoe gaan we dit oplossen?
0: Mm-hmm.
1: Dat kun je niet, maar hoe gaan we dit aanpakken? Wat gaan we ermee doen? En dan moet je eigenlijk je partner die je hebt, en dat overkomt veel mensen die ik spreek, Want ik zit natuurlijk nu wel in een soort kring. Kom je terecht, je netwerk terecht van mensen met dementie. Dat is niet anders.
0: Nee.
1: Als er iemand in verwachting is, of jij bent in verwachting, zie je in één keer mensen met in verwachting zijn. En denken die ook al.
0: Een dikke buiken zie je.
1: Een dikke buiken zie je allemaal, anders zie je dat nooit. Nee. En nou, die hebben het ook druk. Nou, dat is ook zo met mensen met dementie. Die kom je tegen. En dan is er een soort fase van, jongens, wat gaan we doen? En in die beginfase is dat wel lastig. En ook, en ik moet eerlijk wel zeggen, ook wel, het maakt een stuk duidelijker. Want voor die tijd heb ik wel eens, als Carla lekker even op bed lag, toen we nog nergens vanaf wisten, dan ben je in de keuken, ben je druk bezig alles aan het opruimen en het afwassen en zo ook. Want Carla die kan dat niet en die is wat moeilijk te been. Dan heb ik wel eens, dan heb je dan een muziekje in je oren en zo. En dan denk je, dan heb ik wel eens lopen huilen daar.
0: Ja.
1: Niet wetende wat er nu precies aan de hand was.
0: Nee.
1: Wat is het dan dat Carla af en toe valt? Dat ze gaat zitten, dat ze wil slapen. Wat is dat toch? Want je weet, ja, je moet bewegen, Carla. Je moet niet slapen, want slapen doe je 's nachts. Ja, dat helpt dan niet, want ze gaat toch slapen. Dat is logisch natuurlijk.
0: Ja.
1: En door die diagnose, en dat is eigenlijk wel een boodschap voor iedereen. En ik kom er echt tegen nu in mijn netwerk, vrienden zelfs die ook dementie hebben, die meer tegen mij vertellen. Waarbij die partner er nog niet goed mee om kan gaan. Die het heel lastig vinden. En dan zeg ik, ga naar een huisarts toe, stuur aan op een geriater. Dat je daarmee in gesprek gaat. Ook een goede vriend van mij, die heel veel tegen mij praat, die dementie is. Die is ietsjes ouder, een paar jaar ouder dan mij. Dus je zit in dezelfde leeftijdscategorie. En die heeft dementie. En die iedere keer zoekt hij mij op. En dan praat hij tegen mij. En waarom? Ik luister, ik weet wat het is. En dat weet hij ook. Door die uitzendingen van jullie krijg je dat steeds meer. Vind ik ook heel dankbaar om dat te doen. Vooral ook om die wereld te ontsluiten. Van jongens, er is nog een wereld met dementie.
0: Zeker.
1: Die is er absoluut. Maar het is ook een, en daar zal ik later wel meer over vertellen, een hele mooie fase die ontstaat. Maar voor die tijd, je weet niks. Ik heb tegen die partner van mijn vriend die dementie heeft gezegd van, joh, je moet naar een geriater. Ja, maar dat durf ik niet, want dan ben ik degene die stuurt. Ja, nee, maar dat is juist de bedoeling. Snap je? En dan moet ik me een beetje inhouden. Want anders ga je te veel de regie ook van deze mensen oppakken. En dat moet je niet doen.
0: Niet, hoor.
1: Je bent druk genoeg zelf.
0: Zeker.
1: Maar het is zo. Zorg dat je als partner zijnde van iemand met dementie de regie pakt.
0: Ja.
1: Ze kunnen het niet zelf meer.
0: Nee.
1: Niet omdat het nou in één keer plots niks meer weten of niet weten wat ze moeten doen, maar door de hele situatie waar ze in terechtgekomen zijn. En dat is het moeilijke, want wat moet je dan doen? Ja, ik kan het niet oplossen, ik wil het wel, maar je hoofd zit zo vol, wordt steeds leger, je hoofd, maar het zit zo vol dat je niet weet hoe je dit moet doen. En dan heb je als partner zelf, zeg maar, de functie om dit op te pakken. En toen sprak ik ook met, en dat is inmiddels, er staan ook vrienden van ons en vriendinnen, zeg maar, hè, wat, en ja, zegt ze, maar ik durf het niet. Want dan ben ik degene die het zegt. Ja, nee, maar degene die het betreft, die wil heel graag wel, en die luistert dan ook naar mij en die zegt, ja, dat wil ik ook. Die wil het weten.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is, ja, ik weet het wel, maar ik weet het nog niet. Het is nog niet officieel vastgesteld. En op het moment dat het officieel dus vastgesteld is, dan overkomt je een soort aha-erlevenis. Dat is het dus. Voor die tijd wist ik het niet. Dacht ik, ja, er gebeuren hier wel rare dingen in huis, zeg.
0: Mm-hmm.
1: Niet kunnen beschrijven, af en toe gewoon dat ik een traan moest wegpinken. Dan denk ik, wat er nou toch aan de hand is? En dan blijkt het dementie te zijn, door die diagnose. En dan ga je, zeg maar, oké, jongens, hoe pakken we dit aan?
0: Ja.
1: En dat is ook een beetje Frans natuurlijk. Die de regie pakt, zeggen jongens, hoe gaan we dit oppakken? Wat gaan we doen? Hoe ga ik alle? En ja, dat is dan voor jezelf. Je komt in een nieuwe fase terecht. En eigenlijk is het wel iets wat ik nu aan het leren ben, zeg maar.
0: Mm.
1: Dat vind ik ook hoogst interessant.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat ik dit kan leren, hoe ik dat moet doen.
0: Ja.
1: En iedere dag leer ik bij.
0: Ja.
1: Net voor ik hier naartoe kwam. Ja, Carla moest nog even een plasje doen, maar dit, dat doen. Terwijl ik hier moest zijn. Maar ik moest haar wel even helpen.
0: Natuurlijk.
1: Ja, dus, nou ja, oké, meisje. En toen zegt ze, ga maar, jongen. Nou,
0: ach,
1: wat laat, prachtig.
0: Ja, prachtig.
2: La, la, la.
3: Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
2: La, la, la, la, la, la, la.
3: Met Joke, Jules en Emiel.

0: Jacques Dutronc was dit met J'aime la vie. Oké, Frans.
1: Ik hou van het leven.
0: Nee, ik hou van de meisjes.
1: Oh.
0: La vie.
1: Ah, dat. Ja. Oké, okay, nou. Ja. Ja, vind ik ook mooi. Ik hou ook van mijn vrouw nog steeds ziek.
0: Ja,
1: gelukkig.
0: Precies.
1: Gelukkig ja.
0: Maar.
1: Ja.
0: Ja, toch. Nou, ja. We hadden het eventjes onder de muziek toch over mensen die toch moeite hebben. Die vermoeden dat ze wat mankeren. Hè? En maar toch niet de stap durven nemen om naar de geriater te gaan. Want dat vinden ze eng.
1: Dat is vooral dat laatste. Dat vinden ze heel moeilijk.
0: Ja.
1: Om voor jouw echtgenote, naar een dokter te gaan aansturen op... we moeten nu naar een geriater. Een geriater die gaat kijken naar de totale samenhang van jouw lichaam en alle medicijnen en alles wat je in het ziekenhuis allemaal gedaan hebt in die afgelopen periodes. Die gaan in samenhang en zien dan dat Carla waarschijnlijk twee tiers heeft gehad en daardoor misschien vasculaire dementie heeft.
0: Mm-hmm.
1: En ze vinden het heel moeilijk. Waarom? Want dan ga jij al... Het is heel eng, hè?
0: Mm-hmm.
1: Het is bijna nog over de dood wordt niet zoveel meer gesproken, maar meer over dementie. Omdat er veel aandacht voor is op dit moment. In de kranten, op televisie, overal. En veronderstel dat mijn partner dat heeft. Ja. Dat mijn echtgenote dan... Oh, en dan moet ik alles doen en ik kan het niet. En dan lopen ze weg en dan gaan ze rare dingen doen. Nou, dat is helemaal niet zo. Dus dat is eigenlijk de moeilijke fase waar je in zit... Ja. Vlak voordat je die diagnose hebt. En wat is beter dan weten dan niet weten? Ja, je kan wel zeggen, als ik het niet weet, dan weet ik het niet. En dan
0: ja, maar,
1: nee, maar
0: je ziet kop in de zand steken.
1: Het is zo dat mensen met dementie... Die hebben het zwaar met zichzelf. Omdat zij bepaalde dingen kwijt zijn. Niet kunnen herleiden. Niet kunnen plaatsen in de omgeving. Maar dat kunnen ze niet tegen iemand kwijt. Want ze zijn er zelf aan mee aan het worstelen. En die hele worsteling is een fase die je moet begrijpen. En eenmaal als de diagnose is. Dan ga ik nog even verder. Hè. Nu is het niet alleen de partners die je daar meer mee om moeten durven gaan... om zeg maar naar een huisarts in te laten testen. Ook bij een huisarts erop aandringen. Want de huisarts die zegt, nou, dat doen we nog niet. Nee, dat moet je wel doen.
0: Okay.
1: En nu het volgende. Er zijn ook zorgprofessionals. En ik zou willen oproepen om elke zorgprofessional... op het gebied van die al een hbo-functie heeft in de zorg... die manager is, die van alles is... van ga alsjeblieft eens meelopen... een week lang met de mensen van thuiszorg. Want als er iemand iets begrijpt... en dat is onze ervaring nu al 2 jaar lang... want Carla die heeft al 2 jaar lang thuiszorg... ook weer zelf opgepakt. Als je dat niet doet, dan moet je allemaal zelf de loop te worstelen... Pak die thuiszorg op. Carla is moeilijk te benen, hè? Daar gaat het dus om. Dus die wordt 's morgens uit bed gehaald en dan zijn ze hartstikke vrolijk... en horen ze zich kwebbelen en dan komen ze naar beneden. Maar die meiden van de thuiszorg... misschien dat er af en toe ook jongens rondlopen... er is er wel af en toe eentje die ik tegenkom... maar het is meer kennelijk een vrouwenberoep. Die zijn zo lief. Die zijn zo waardevol. En die weten Carla zo te sturen dat ze zichzelf wast. Dat ze zichzelf helpt. Douchen helpen ze daarmee, maar mee naar beneden gaan ze mee de trap af... en ze kan moeilijk de trap af. Ze komen in, dan hoor je ze kletsen de hele tijd en zo ook. En als ze dan op een stoel gaan zitten, dan gaan ze nog even kijken... ziet hij wel goed. Dus die zijn zo liefdevol bezig. Die zijn zo met respect naar iemand met dementie bezig. En zorgprofessionals die zeg maar een functie hoger hebben... of 2 functies hoger, of 3 functies hoger, die zijn er ook nog... want het zijn allemaal managers die erboven zitten... Ik zou willen pleiten voor het feit dat die verplicht 1 maand gewoon, of laten ze zeggen, 1 week in die thuiszorg mee. Gewoon zo'n jasje aandoen en mee gaan lopen. Gewoon loop stage. Want wij hebben het meegemaakt dat er in ons huisgezin een zorgprofessional met een HBO-functie binnenkwam. Nou, dat ging dus niet zo goed. En ik zou eerlijk wat vertellen: loop alsjeblieft mee. Dat heb ik ook aangegeven. En dat geldt eigenlijk voor overal. Mensen die met dementie in aanraking komen. Door hun beroep, ga eens gewoon... ook al ben je politieagent, kan je misschien ook een keer ermee in aanraking komen... omdat iemand op de weg loopt die denkt van... nou, die loopt hier niet, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, precies.
1: Hoe ga je daarmee om?
0: Ja.
1: Ik wil zeggen, meneer, u moet nu oversteken, want de auto's komen eraan. Dat helpt dus niet.
0: Nee.
1: Want dan staan ze stil. Ze weten niet wat ze moeten doen.
0: Nee.
1: Dan ga je eraan trekken en dan worden ze boos. Nee, kan ik u even helpen? Zal ik laat ze allemaal eens een keer verplicht de Alzheimercafé één keer in de maand eens een keer naartoe gaan? Misschien één keer in hun leven, maar dan weten ze wat het is. Laat ze verplicht zich abonneren op de nieuwsbrieven van alzheimer.nl of van dementie.nl. Waar je ongelooflijk veel dingen kunt weten, kunt zien enzovoorts. En hoe ga je ermee om? Ook zeg maar, er zijn ook beelden, er zijn ook verhalen van mensen die vertellen over hun paden met dementie. He, dus zorg ervoor dat jij, als je enigszins, ook al heb je, ben je schoolmeester, en je hebt een kind in de klas waarvan die zegt, nou, mijn moeder heeft dementie, ga eens kijken in, bij dementie.nl, ga eens een keer naar het Alzheimercafé bezig binnen, zodat jij weet, hoe moet je eigenlijk met het kind omgaan, wat kun je nog een beetje uitleggen? Als zorgprofessional, hoe ga je ermee om? En de managers, ja, er zijn niet alle managers die dat precies weten.
0: Nee.
1: Ik zal je vertellen. En toen zei een van, ik vertelde dat tegen die thuiszorgmedewerkers.
0: Ja.
1: Dan zeggen ze, nou, ze hebben geen notie van wat wij allemaal doen.
0: Nee.
1: Het is zo liefdevol. Dat is ongelooflijk. Er is nog een andere categorie.
0: Ja.
1: Als ik nog even heb. Er is een andere categorie. Dat zijn mensen die steeds tegen mij zeggen, en hoe gaat het? Nou, ja. Oh, druk zeg ik. Ja, druk? Oh ja, ik heb het ook druk. Oh ja, je bent wel afgevallen hoor. Nou, daar word ik helemaal mee doodgegooid.
0: Ach.
1: Dat ik mensen tegenkom die zeggen, nou, je bent wel afgevallen.
0: En
1: dan moet ik niet boos worden.
0: Nee.
1: Zeg eens een keer tegen mij, god, knap Frans dat je dat zo allemaal
0: ja,
1: doet.
0: Ja.
1: Ik zei, gisteren kwam ik er een tegen. Nou, je moet niet te veel afvallen weer. Hè. Iedere keer kom ik er tegen. Dan begin, nou, je bent, dan denk ik, god, weer zo'n klap op mijn kop, zeg maar, van achter, hè, dat je niet in de gaten hebt. Hè.
0: Nee.
1: Dan denk ik, ik heb het gewoon hartstikke druk. Ja, en vind je het erg? Nee, dat vind ik niet erg. Je doet het gewoon.
0: Mm.
1: Het is jouw geliefde. In alles, in alle omstandigheden, blijft het je geliefde. En het is een hele mooie periode. Het is ongelooflijk. Er zijn ook mensen die daar niet zo goed mee om kunnen gaan, hè, die een partner dat heeft. Hè. Nee, weet je, stel je gewoon een keer nederig op. Kijk, als je huwelijk, of je 50 jaar samen zijn, vervelende perioden steeds hebt meegemaakt, dan wordt het wat lastiger, want dan komt de dubbel terug. Maar op het moment dat jij, zeg maar, altijd een hele mooie situatie hebt meegemaakt met jouw 50, we zijn inmiddels geloof ik 52 jaar getrouwd direct, dus ja, er zijn wel hele mooie situaties en steeds gevierd, nou ja, dan maakt het wat makkelijker. En dan is het een draaglijk iets om het te doen, en je doet alles gewoon.
0: Ja.
1: Net, Carla, ik heb even een sleutel in de deur gedaan voor de thuiszorgmedewerkers. De buurvrouw geappt, kun je even zorgen dat die deur open gaat.
0: Ja.
1: Dat hij even opgevangen wordt. En dan heb ik een kommetje met yoghurt en kroesli en moesli, alles voor de klaar gezet. En dan heb ik wat sudrans erbij, wat thee erbij. Nou ja, dat is allemaal voor elkaar dan. Snap je? Dus je doet het gewoon en dan race je hier gauw naar de uitzending toe.
0: Ja.
1: Je hebt het gewoon altijd, ja, ik had niet eerder tijd.
0: Nee.
1: Ja, ik moet wel even een broek aan natuurlijk. Nee, moeilijk. Nou, dat zien ze dan wel niet. Maar jullie kunnen constateren dat ik een broek aangedaan heb. Ja, dat was net voor die tijd.
0: Ja, dat zien we hoor, Frans. Ja, nee. Gelukkig wel.
1: Toch? Ja.
0: Ja, joh. Maar ja, dat begrijp je wel.
1: Ja, dan heb je natuurlijk heb je druk, maar dat is geen issue.
0: Nee. Ik vind dat ook. Ja, wat schiet je daarmee op?
1: Ja, wat schiet je mee op? Dus tegen mij te zeggen van, nou, je moet niet verder afvallen.
0: Nee.
1: Je moet niet verder afvallen. Ja, en?
0: Ja.
1: Misschien heb ik nog 10 jaar.
0: Ja, daarom.
1: Zou heel mooi zijn. Dan heb ik het nog steeds drukker. Ja, en nou, snap je dat.
0: Snap je.
1: Maar dat is gewoon, ja. Het is ook het onbegrip van mensen.
0: Ze weten daar niet mee om te gaan, hoor. Vinden dat moeilijk.
1: Ze vinden het ook heel eng.
0: Ook heel eng. We moeten naar het nieuws zo. Hè? Het lokale nieuws van 11:30 alweer. Dat gaat snel. Hebben we nog tijd voor een klein muziekje? Oké.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, het is weer tijd voor een weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Met een landelijk tintje deze week. Want waar een week eerder reizigers van het openbaar vervoer last hadden van de landelijke stakingen, was het nu weer bonje rondom Prinsjesdag. Een nog onbekende persoon of personen hebben dinsdag sabotageacties uitgevoerd op het spoor, waardoor het treinverkeer in Midden-, Noorden- en Oost-Nederland plat kwam te liggen. Het was sowieso onrustig op Prinsjesdag, met meerdere protesten vanuit onder andere boeren- en klimaatbewegingen. Er is ook een initiatief ingediend voor de aanleg van 3 spettenbaden hier in Lelystad. Volgens de initiatiefnemers klinkt het allemaal duur, maar vallen de kosten uiteindelijk nog wel mee, omdat er weinig onderhoudskosten, weinig toezicht nodig is en de spettenbaden veilig zouden zijn voor kinderen. Het college van BNW vindt het bedrag dat werd genoemd iets te positief ingeschat. Reddingstation KNRM Lelystad is voor de 50ste keer in actie gekomen en het had gelukkig een goede afloop. De Friese stabij die overboord was geraakt is gevonden en weer naar zijn warme mand gegaan met zijn baasjes. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Flevoland nog krap blijft, zijn de extreme personeelstekorten van de afgelopen jaren wel iets afgenomen. Dat haalt niet weg dat bedrijven nog steeds moeite hebben met het vullen van vacatures. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak kiezen uit meerdere vacatures. Werkzoekenden in andere sectoren hebben minder geluk. Nog een korte herinnering. Vanaf morgen, maandag 21 september, gaan hondencontroleurs weer van huis tot huis om te controleren op hondenbezit. Deze controle wordt uitgevoerd door firma Legitiem en controleurs kunnen zich ten alle tijde legitimeren met een pasje. Dit wordt gedaan in opdracht van gemeente Lelystad om te controleren of mensen de hondenbelasting wel betalen. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag willen.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanaf vandaag kunnen we de paraplu in de kast laten, want een droge periode begint. Er zijn flinke perioden met zon in Lelystad. Doordat de wind vandaag vanuit het noordwesten waait, is het echter minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. Aan het begin van de avond neemt de wind af en klaart het soms breed op. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden behoorlijk fris. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. De wind is wel iets minder sterk en waait vanuit het westen. Dat merken we aan de temperatuur. Het wordt een graadje warmer. De dagen daarna is het rustig en best aangenaam nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hooy.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op visite bij Spoor 55.

0: Fitzgerald was dit met The Only... Nee, It's Only a Paper Moon, sorry. It's Only a Paper Moon. Frans, wij praten met jou over je vrouw die dementie heeft. En ja, net zei je heel treffend, ik moet voor twee denken.
1: Ja, je bent voortdurend voor twee personen aan het denken.
0: Ja.
1: En daarna moet je ook nog voor twee personen handelen.
0: Mm-hmm.
1: En dat voor twee personen denken, het, laat ik het zo zeggen. Je wordt niet moe van het druk zijn, want je moet natuurlijk veel dingen doen en zo. Mm-hmm. Daar word je niet moe van. Maar je moet continu voor twee personen denken. Zeg maar hoe het voorheen was en hoe het in een normale situatie is. Dan denk jij er bijvoorbeeld aan, nou die broek die is nou ook wel smerig, die moet wel even in de wasmachine. Doe hem even uit en doe ik hem even in de wasmachine. Of ja, de truitje, er zitten weer vlekken op en zo, Frans, dan moet je wel even uit en gooi ik hem in de wasmachine. Nu is het zo dat je daar zelf over na moet denken, oh, er zit wel een vlek op. Dan moet je vervolgens denken, ja, het moet wel in de wasmachine. Daarna moet je nog aan denken dat je wel in de wasmachine gooit.
0: Ja.
1: Dan kom je boven en dan is je wasmachine net uitgedraaid, hup in de droger. Ja, die moeten wel op tijd uit uit die droger. Want als je vroeger zei Kalla tegen mij, ja, je moet wel uithalen, anders dan blijft het vochtig daarna, hè? Dus nu was ik dat vergeten. Oh jee, ik denk, dat komt het er weer vochtig uit. Wat moet ik er nou weer mee dan? En wat denk je? Dat je op een gegeven moment die lakens moet opvouwen. En dat berg, hoe moet je hem opvouwen? Hoe doe je dat in je uppie? Nou, gelukkig heb ik een trap gehad waar ik het boven hang. En dan hangt het naar beneden. Mm. En dan vouw ik het op. Het zal niet allemaal kreukloos gaan.
0: Maar nee, maar ja,
1: dat hoort er een beetje bij.
0: Dat zie ik voor me.
1: Begrijp je? Ja. Je vouwt het op en je denkt, huppatee, ja, in die kist, ja. Want. Nou ja, en dan, we hebben dan ook een werk, ook zoiets, hè. Neem alsjeblieft een werkster. Als jij eenmaal zorgt dat je via een geriater, dat je een indicatie hebt, want dan gaan de deuren voor je open. Dan kun je bij de WMO terecht, dan kun je een scootmobiel, dan kun je een thuishulp krijgen en dan kun je ook nog eens een keer een werkster in huis krijgen. Daar betaal je een kleine bijdrage voor, maar het zij zo. Begrijp je dus, dat moet je maar, ik zal even vertellen, dat voor twee personen denk houdt in dat jij dat moet opvouwen. Dan komt die werkster, moet je het wel klaarleggen, maar die weet het niet te vinden. En anders kiest ze natuurlijk altijd de verkeerde.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? Dus dan moet je. Dus zo ben je. Terwijl normaal was het zo. Kalla, die zei dan tegen mij: Frans, wil je even? Of ze liep zelf naar boven en dan haalde ze het uit, want ze wil niet met bloemetjes en ze wil niet die met love erop hebben staan. Ze wil een andere, weet je wel zo.
0: Ja.
1: He, dus en nu denk ik: nou jongens, wat de fuck. Pleur op, joh. Ik ga er gewoon een pakken en het is klaar.
0: Ja.
1: En ze vinden het mooi.
0: Ja,
1: Wat, het is allemaal weer klaar, hè? Weet je, je krijgt ook zulke liefdevolle dingen terug.
0: Ja, ja.
1: Het is ook weer klaar. Begrijp je dus? Dat zijn wel hele mooie dingen. En dan, ja goed, dan kom ik gisteren. Dat is ook een goede vriend van mij, die ik al heel lang ken, omdat ik 10 jaar met hem samen op school heb gestaan. De directeur van de school, John Half is dat. En die vertelde mij 3-4 jaar geleden, ik heb dementie. En toen, gisteren is hij begraven. En daar ben ik bij geweest. En dan weet je pas wat het is. Snap je? Dus die dingen gebeuren ook. Hè? Dan moet je naar een begrafenis toe. Kalla die zei tegen mij vooraf van nou sterkte, ze gaat niet mee. En dat begrijp ik ook wel. Alhoewel ze hem wel kent. En dan kom je daar mensen tegen. Het was redelijk druk. En dan allemaal, zeg maar, constateren we mensen van onze leeftijd. Je komt in zo'n netwerk, in je oudere netwerk zit je dan, hè. En heel triest voor hem ook, dat hij al 2 jaar eerder tegen mij verteld heeft, ik heb dementie, maar niet tegen zijn kinderen.
0: Je meent
1: en die ermee om moeten gaan.
0: Toch.
1: En die had op een gegeven moment wel in de gaten, papa, die vergeet wel dingetjes.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is toen, zeg maar, geconstateerd dat het zo was. En dat is natuurlijk heel moeilijk, ook als kind zijnde, om ermee om te gaan.
0: Zeker.
1: Vergis je er niet in dat lastig is. Ja, of niet lastig is het niet. Het is een situatie waar je in terechtkomt die je niet kunt bevatten, omdat je niet weet wat het is.
0: Nee.
1: En dan kom je en doet ze helemaal niet raar. Kalla, die doet ze helemaal niet raar. Die begint te glimlachen. En je gaat er leuk mee om, fijn dat je er weer bent.
0: Ja.
1: En ze hebben andere ideeën voor. Hè? Dus, maar goed, deze, een zoon en een dochter die in het gezin over waren. Zijn vrouw was al veel eerder overleden. En ja, die moeten dan dat maar handelen met z'n tweeën. Wonen gelukkig allebei in Lelystad. Dat scheelt wel een heel stuk. Want als je kinderen verder weg wonen, dan wordt het wat moeilijker.
0: Ja, zeker.
1: Begrijp je dat? Maar, dus ik wist dat al veel eerder. En kennelijk door mijn openheid, begrijp je, beginnen mensen wat tegen te vertellen. Er zijn ook mensen die een partner met dementie, die niks tegen je vertellen. Hè? Omdat ze daar nog niet, dat durven ze eigenlijk niet. En zo kwam ik iemand tegen, daar ook zijn vrouw nu in een, hoe noem je het ook, in een opvangensituatie terecht is gekomen. En nu begint hij pas zich open te stellen.
0: Ja.
1: Eerst durfde hij dat niet allemaal te vertellen.
0: Nee.
1: En nu is hij open aan het stellen.
0: Ja, dat is...
1: En zegt hij tegen mij, oh ja. Ik zeg, nou, ik heb mijn Carl ook weer meegemaakt. Ik zeg, niet te geloven. Oh ja. Mm-hmm. Oh, ben je ook een boodschappen doen? Ja, ik ben ook een boodschappen. Ja. Nu beseft hij het pas.
0: Ja.
1: Grappig is dat, hè?
0: Ja, dat is
1: dus
0: dat, grappig.
1: Het is ook, weet je, er kleeft dus... Kijk, kanker, dat weten we allemaal.
0: Het is toch een taboe?
1: Ja, een taboe. Nog... Kanker weten we allemaal, hè? Nou, ja. Dan moet je... dingen zijn, dan moet je het. En dan, of een operatie, of je hebt chemo. Ja, en chemo weet ook allemaal wat het is.
0: Ja.
1: De persoon in kwestie is vaak nog goed bij zijn verstand natuurlijk. Hè? Dus het gaat allemaal goed. Mama doet het. Nou, mama is nog... En in deze situatie, het is wel een taboe, ja. Mm-hmm. Dat is heel raar, eigenlijk.
0: Ja.
1: Ook hoe de mensen niet tegen mij... durven te vragen. Kijk, als nou ze mij vragen van Frans, ik vind het hoe u het allemaal doet, hè, doe je dan luister. Als ze dan eens een compliment geven aan mij.
0: Ja.
1: Ik vind het toch knap zoals jij het allemaal doet.
0: Ja.
1: Begrijp je? Hè? Mm-hmm. En als ik die andere vriend tegenkom die dementie heeft en zijn partner, die begint mij nu zeg maar een knuffel te geven. Want we begrijpen elkaar nu. Snap je? En dan is het ook een feest van een herkenning is.
0: Mm-hmm.
1: Begrijp je? En dat zijn natuurlijk de situaties. Misschien ben ik een persoon en niet iedereen is zo die graag mensen liefdevol ermee om gaan. Ik zat van de week kwam ik even uit de Aldi en zat daar een mevrouw voor. En die was van die dakloze krantjes. Toen zei ik tegen haar, zal ik eens een croissantje voor u ophalen? En een flesje drinken. Oh ja, graag. Oh, ook nog een sinaasappeltje erbij, zei ze. Nou, ik ben naar binnen gegaan. Ik heb bananen meegenomen. Ik heb een zakje van die mandarijntjes meegenomen. En ik heb drinken meegenomen. En twee croissants meegenomen.
0: Nou, wat lief van jou.
1: Dat zit in je, hè?
0: Ja.
1: Begrijp je? Dat is gewoon hoe je bent. En nu kom ik er tegen een zwaai van afstand. Nou, dat is toch prachtig.
0: Ja, mooi.
1: Ja, maar dat is ook, zeg maar... Kijk, het maakt je gemakkelijker. Mm-hmm. Als je je openstelt. Mm. Als je je verhaal deelt. Dat je niet altijd even makkelijk hebt.
0: Nee.
1: He, want als je nou kijkt bij ons de situatie bij Carla. Die is van de afgelopen 2 jaar. Het is genormaliseerd. En het is gewoon nu een steady situatie.
0: Ja, je ziet geen achteruitgang.
1: Ik zie geen achteruitgang.
0: Nee.
1: Helemaal niet.
0: Nee.
1: Ze leest nog de krant. Ze leest nog tijdschriften. Ze kijkt graag televisie. B&B voor liefde, van dat soort programma's waar ik absoluut niks mee heb natuurlijk. Maar joh, eindeloos, dan heb je 28 herhalingen, die kun je allemaal bekijken.
0: Ja, precies.
1: dat is niet te geloven, dus ja, maar goed, zo is het toch. En verder ook, hoe ze met haar eigen situatie omgaat. Nou, ze lacht en ze doet en ja, man, en ze knuffelt mij af en toe. En dan zeg ik ook, kijk, je moet niet denken dat dat altijd zo is dat je je knuffelt. Zo was ze altijd al niet, was altijd wel heel lief. Maar ja, ook een beetje nuchter. Frans, doe normaal, weet je wel zo. Ja. Terwijl ik wel...
0: Jij bent wel zo,
1: iets
0: hè?
1: Meer van... Ja, natuurlijk. Van joh, kom even weet je. En bedoel, dat is des persoons, hè?
2: Ja.
1: Des persoon. Dat is gewoon zo dat iedereen is zoals hij is.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon een steady situatie.

0: Ik bedoel, dan gaan we een dagje, we gaan nog heel vaak een dagje met z'n tweeën weg. Dat is toch prachtig, man?
1: Dat is heel mooi.
0: En dan gaan we naar het natuurpark, of we zijn langs de kust aan het rijden. Ja. Of we zijn in Almere, daar heb je die kathedraal, die daar buiten in die bos heb je zo'n... Mm-hmm. Dat is een kunstwerk, is dat, ja? Mm-hmm. En dan gaan we daar rondrijden en zo ook.
1: Ja.
0: We zijn laatst, bij mooi weer, zijn we naar Elburg. Dan zet je hem op die grote parkeerplaats aan de buitenkant. Nou, dan gaan we met die rollator, of met die scootmobiel, tuffen we daar doorheen.
1: Ja.
0: En zitten we daar lekker op een terrasje. En dan een wijntje. Ze hebben tegenwoordig bijna over alcoholvrije wijn. Dat is ook een stuk beter geworden. En wat grappig. Die kost dan in één keer €6,70. Hè, zo'n alcoholvrij wijntje. Ik denk, nou, doe maar. Ja, maar het is wel een hele goeie. Ja, dat snap ik, ja. Het is niet te geloven, joh. Het maakt allemaal hetzelfde, joh, die alcoholvrije wijn. Dus.
1: Oh ja.
0: Oh ja, dat is ook zoiets, hè. Wij zijn dan, nou, dat is voor... Kan haar geheugen beter dat we alcoholvrij wijn drinken.
1: Ja.
0: Überhaupt. Voor iedereen die dementie heeft, zorg dat je van die alcohol weggaat.
1: Ja.
0: Dat is veel beter in de mobiliteit en al die dingen, maar ook voor de geheugen achteruit gaan.
1: Ja.
0: Ik heb het nu ook leren drinken, dus ik zou eerlijk waar vertellen, ik nam laatst donderdag 1 biertje en ik heb hem weggegooid. Ik vind het niet lekker meer.
1: Nee.
0: Ik heb er helemaal geen zin meer in.
1: Nee.
0: Dus je drinkt die alcoholvrije wijn. Wat zei je?
1: Om zonder alcohol wat te drinken. Ja, ja.
0: Het is gewoon heerlijk, joh.
1: Ja.
0: En ik moet eerlijk zeggen, ik voel me er 100% beter door.
1: Ja, ja, die alcohol, dat is...
0: Dat is een ander onderwerp.
1: Ja, daar gaan we het nu niet over hebben. Frans, we zitten op 11:49, dus ja. Het schiet al op. Jij wou afsluiten met iets moois.
0: Ja, ik wilde eigenlijk afsluiten hoe mooi het is om samen dat pad te bewandelen. Dat is zo verschrikkelijk mooi dat ik denk van... jongens, wat heb ik toch een mooie omgang. Want het is een hele liefdevolle situatie, heb ik gezegd. Hè?
1: Ja.
0: Althans, zo gaan wij ermee om.
1: Mm.
0: En laatste Kalla die gaat naar de dagbesteding toe. En toen, voordat ze terugkwam, moet ik er om 4 uur ophalen. Je komt wel op tijd, hè? Ja, ik kom wel op tijd. Dan moet ik er om 4 uur ophalen. En dan ben ik er. En toen had ik thuis een bos bloemen neergezet. En er stond op, ik hou van jou, met zo'n dingetje erin. En daar heb ik een kaartje erbij gekocht. Een kaartje van Nien Poortvliet van twee kaboutertjes die aan het vliegen zijn. En toen heb ik dit kaartje neergezet. En dat is eigenlijk mijn manier van omgaan met... Lieve, lieve Kalla, had ik erop geschreven. Lieve, lieve Kalla, altijd als jij weer thuis komt... krijg ik weer vlinders in mijn buik. Van verliefdheid. Van samen zijn. Van geluk. Van alles. Frans, ik hou van je. En dit is nou iets... Ze moest gewoon een traantje wegpikken toen ze het zag. En ze vond het zo verschrikkelijk mooi.
1: Nou.
0: En wat is het gevolg daarvan? Dat zij een week later, was ze op dagopvang...
1: Ja.
0: Toen gingen ze met hun door bomen een beetje wandelen en zo ook. En er lagen kastanjes op de grond. En toen kwam ze terug. Dan duwen ze haar met zo'n rolstoel in een rolstoel. Kwam ze terug... En toen zei ze, ik heb een cadeautje voor je. En toen deed ze de hand open en toen vielen er een paar kastanjes in mijn hand.
1: Och.
0: Want vroeger, als wij samen, wij hebben heel veel gewandeld... en in de herfst nam ik altijd kastanjes mee. Dat is toch niet te geloven, zeg. En die legde ik dan op tafel, want het was de herfst, hè, thuis te situeren... van nou, dit is de herfst, hè, dat gevoel hebbende. En toen had ze twee kastanjes voor me mee. Nou, niet te geloven.
1: Tjonge.
0: Gistermiddag was ik even aan het wandelen en dat is dan bijna het einde natuurlijk.
1: Ja.
0: En toen kwam ik... Langs een boom en er lagen beukennootjes op de grond. En die beukennootjes heb ik meegenomen. En toen zei ik, Kalla, ik heb een cadeautje voor je. Ik kwam met die beukennootjes eruit. Nou, weet je, dat zijn van die... Dat zijn nou... Dat is nou...
1: Mm-hmm.
0: Wat nooit verandert.
1: Nee, prachtig. Dank je wel, Frans.
0: Dank je wel. Graag gedaan.
2: Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3.

Dit waren de Record of Singers met Invisible Tears. En daarvoor luisteren we nog eventjes naar Sergei Gerard met The Cold That Didn't Hurt As Much As You. Nou, dat is wel triest. Goed, we zitten aan het eind van het programma. En Emiel, dankjewel. Jules, dankjewel. Frans natuurlijk, heel erg bedankt. Maar en van de Stichting Zuiderzeedieren wil ik Sophia nog even hartelijk bedanken. En heb ik even een mededeling. Begin oktober ga ik een ander programma doen. Althans, het eerste uur. Omdat mijn collega is weggevallen, heb ik de draad opgepakt om Oud-Nederlands te gaan presenteren. En dat doe ik dan een uurtje van 10 tot 11. En het programma gaat heten Deuntjes van Toen. En na 11 uur wordt het gewoon weer op visite bij Spoor 55. Dus dat wilde ik jullie even meegeven. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En nog een fijne zondag wensen. Dag.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. De pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Voor 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Klassiekers.
5: De klassiekers.
1: De verhalen. De sfeer.
5: De sfeer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
5: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
5: Classic Sunday. Met René van Elst.

Och, wat een lekker begin van deze zondagmiddag. She's the One van Robbie Williams. Een nummer uit 99. Die de hitlijsten toen domineerde. En wist je dat dit eigenlijk een cover is? Want het origineel komt van de band World Party uit 97. Robbie nam zijn versie op zonder dat de oorspronkelijke schrijver Carl Wallinger daarvan wist. Dat leverde destijds natuurlijk flink wat irritatie op. Vooral omdat Robbie in interviews wel eens deed voorkomen alsof hij het zelf geschreven had. Gelukkig zorgde de royalties er uiteindelijk voor dat Wallinger financieel goed werd opgevangen tijdens een zware periode. Een prachtig nummer met een opvallend verhaal dus, dat nog steeds regelmatig voorbij komt. Zo, ja, ik zeg welkom bij de show. 6 uur lang classic hits op je radiostation. Ja, dat is niet mis natuurlijk op deze zondag. Lekkere muziek sowieso, want de volgende heerlijke discotrack staat alweer klaar van de Pet Shop Boys. Dat kwam uit 1999 en het is een fantastisch eerbetoon aan de jaren 70. Want wist je dat ze de Village People als inspiratiebron gebruikten? Ze vroegen zelfs of die groep mee wilde zingen. De heren toeren gelukkig nog steeds de hele wereld rond. En hier is hij, New York City Boy. Oftewel, de Pet Shop Boys.

Mucho Mambo Swai van Shaft. Een heerlijke danceklassieker uit 99. Het lijkt wel of ik alleen maar platen meegenomen uit 99. Want de volgende is er namelijk ook eentje uit 99. She's All I Ever Had. We hebben het over Ricky Martin.

0: We gaan terug in de tijd.
1: Wie is er vandaag overleden?
0: Je hoort het nu.
1: Bij René van Elst.
0: Op Radio Lelystad.
1: Natuurlijk weer hier in het programma Classic Sunday.
2: Vandaag staan we stil bij het overlijden van Sarah Dash. Deze bijzondere zangeres is op 76-jarige leeftijd onverwacht overleden. Ze werd wereldberoemd als een van de drie stemmen van de legendarische groep La Belle. Samen met Patti LaBelle en Nona Hendricks scoorden ze in 1974 de absolute wereldhit Lady Marmalade. Dat nummer werd een tijdloos icoon in de soul en discogeschiedenis en bereikte ook in Nederland de nummer 1 positie. Ze begon haar carrière in de gospel, maar ze was veel meer dan alleen een discoster. Ze had een indrukwekkende stem en was jarenlang een vaste waarde als achtergrondzangeres bij de Rolling Stones. Vooral haar samenwerking met Keith Richards werd legendarisch. Hij noemde haar versie van Time Is On My Side zelf de beste die hij ooit hoorde. Het is extra pijnlijk dat Sarah tot op het laatst met muziek bezig was. Slechts 2 dagen voor haar overlijden stond ze nog stralend op het podium een laatste duet met Patti LaBelle te zingen. We verloren met Sarah Dash een veelzijdig artiest met een stem die altijd zal blijven klinken. En dit is natuurlijk Voulez-vous coucher avec moi, ce soir.

Dave Barry en Little Things. Ach, wat een heerlijke plaat om te draaien hier in Classic Sunday. We gaan richting het lokale nieuws. Ik draai even een plaat van de Kings en See My Friend.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag. Het is weer tijd voor een weekoverzicht van het Lelystadse nieuws met een landelijk tintje deze week. Want waar een week eerder reizigers van het openbaar vervoer last hadden van de landelijke stakingen, was het nu weer bonje rondom Prinsjesdag. Een nog onbekende persoon of personen hebben dinsdag sabotageacties uitgevoerd op het spoor, waardoor het treinverkeer in Midden-, Noorden- en Oost-Nederland plat kwam te liggen. Het was sowieso onrustig op Prinsjesdag, met meerdere protesten vanuit onder andere boeren en klimaatbewegingen. Er is ook een initiatief ingediend voor de aanleg van 3 spettenbaden hier in Lelystad. Volgens de initiatiefnemers klinkt het allemaal duur, maar vallen de kosten uiteindelijk nog wel mee, omdat er weinig onderhoudskosten, weinig toezicht nodig is en de spettenbaden veilig zouden zijn voor kinderen. Het college van BMW vindt het bedrag dat werd genoemd iets te positief ingeschat. Reddingstation KNRM Lelystad is voor de 50ste keer in actie gekomen en het had gelukkig een goede afloop. De Friese stabij die overboord was geraakt is gevonden en weer naar zijn warme mand gegaan met zijn baasjes. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Flevoland nog krap blijft, zijn de extreme personeelstekorten van de afgelopen jaren wel iets afgenomen. Dat haalt niet weg dat bedrijven nog steeds moeite hebben met het vullen van vacatures. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak kiezen uit meerdere vacatures. Werkzoekenden in andere sectoren hebben minder geluk. Nog een korte herinnering. Vanaf morgen, maandag 21 september, gaan hondencontroleurs weer van huis tot huis om te controleren op hondenbezit. Deze controle wordt uitgevoerd door firma Legitiem en controleurs kunnen zich ten alle tijde legitimeren met een pasje. Dit wordt gedaan in opdracht van gemeente Lelystad om te controleren of mensen de hondenbelasting wel betalen. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag willen.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanaf vandaag kunnen we de paraplu in de kast laten, want een droge periode begint. Er zijn flinke perioden met zon in Lelystad. Doordat de wind vandaag vanuit het noordwesten waait, is het echter minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. Aan het begin van de avond neemt de wind af en klaart het soms breed op. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden behoorlijk fris. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. De wind is wel iets minder sterk en waait vanuit het westen. Dat merken we aan de temperatuur. Het wordt een graadje warmer. De dagen daarna is het rustig en best aangenaam nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoey.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is René van Elst.

You Can Get It If You Really Want van Desmond Dekker, een echte klassieker die in 1970 de hitlijsten veroverde. En wist je dat Desmond Dekker dit nummer eigenlijk helemaal niet wilde opnemen? Hij werd door zijn producer Leslie Kong min of meer gedwongen om het te doen. Het grappige is dat het nummer is opgenomen met exact dezelfde instrumentale muziek als de versie van Jimmy Cliff, die het liedje oorspronkelijk schreef. En uiteindelijk werd de versie van Dekker een enorm hit en bereikte het de tweede plaats in de Britse hitlijst. Iedereen kent natuurlijk de grote hit Black is Black, maar wist je dat Los Bravos in hetzelfde jaar scoorde met de opvolger I Don't Care.

Ach, wist je dat deze groep eigenlijk is vernoemd naar een cocktail en niet naar de bekende stad in Amerika? The Manhattans met Hurt, een prachtige cover uit 1976. En let even op, want we gaan terug naar de late jaren 60 voor een absolute rockklassieker van Cream. Ja, hoe klonk het ook alweer? Nou, deze supergroep met Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker zette de muziekwereld op zijn kop. Wist je dat het iconische basloopje van deze track ontstond na een concert van Jimi Hendrix? En Jack Bruce was zo onder de indruk dat hij direct naar huis ging en dit riff schreef.

0: was Sip the City van Madness. En wist je dat het nummer eigenlijk ontstond als een reclamedeuntje voor een hondenautootje in Japan. Ik zal maar geen merk noemen. In the City. Madness.
1: Zo, nu is het tijd voor een nummer van het album Alle 13 Goed.
0: Ken je die iconische Alle 13 Goed platen nog? In 78 stond daar een nummer op dat sindsdien symbool staat voor de verfijnde Philadelphia sound. Dr. Love van First Choice. Het verhaal van deze groep begint in de jaren 70 in Philadelphia. Onder leiding van producer Norman Harris groeide de

grote namen in de vroegere housemuziek haalden volop inspiratie uit een soulvolle geluid. Ook nu klinkt Dr. Love nog steeds heerlijk fris. Een absolute tijdloze klassieker die je zo weer op de dansvloer krijgt. Het hele artikel, jawel, kan je lezen op www.popmagazine.nl.

0: Down in the Silver Mine van Diesel. Deze Nederlandse band scoorde in 1980 een hit met dit nummer van hun debuutalbum What's in a Tank. Even wat anders.
1: Welcome to the Keyman Obsession.
0: Dus. Op naar het nieuws en weerbericht. En dit zijn de Wee Papa Girl Rappers en Wee.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokaal burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N224 Arnhem-Zeist. Bij Veenendaal is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elf. Tot 2:00.

Dead and Gone van Mr. Guinness Flint. Een echte klassieker uit 70, een beetje. Welkom terug bij het programma Classic Sunday. Je hebt er een uurtje al op zitten. Als je tenminste hebt geluisterd en als je net hebt ingeschakeld, welkom bij de show. We hebben er nog 5 te gaan, want er zijn er tot 6 uur. En dit is een absolute klassieker van de Steve Miller Band. The Joker.

Ready, Kid Creole en de Coconuts. En deze vrolijke hit uit 82 bracht de unieke mix van disco, Latin en jazz naar de hitlijsten. En wist je dat het nummer een nogal vreemd verhaal heeft? De tekst is eigenlijk heel cru. Een vader die doodleuk tegen zijn dochter zegt dat hij niet haar vader is. En de volgende klassieker, ja, die ontstond eigenlijk uit pure frustratie. Captain Sensible werd in een hotel wakker gehouden door lawaai van een bouwplaats en nam dat irritante gebonk op. En die opname vormde de basis van die eigenzinnige hit. Luister naar het resultaat. Hier is hij. What? Van Captain Sensible.

0: België van het Goede Doel. Het nummer betekende de grote doorbraak voor de Utrechtse band van de twee Henken, Temming en Westbroek. En wist je dat Henk Westbroek destijds zelf voorspelde dat ze met dit nummer een topgroep zouden worden? En hij kreeg gelijk, want het werd een enorme hit.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
3: In het programma Classic Sunday.
0: Jan Hendricks is een icoon in de popmuziek. Hij werd geboren op 20 september 1949 en leerde zichzelf als kind gitaar spelen. Na wat vroege bands werd hij in 78 lid van de legendarische groep Doe Maar. De band werd een enorme hitmachine. Met nummers als 32 jaar, Doris Day, De Bom scoorden ze veelvuldig in de Nederlandse top 40. Hendricks gaf de band met zijn gitaarspel een heel eigen geluid. Na het succes van Doe Maar bleef hij een veelzijdig muzikant. Hij werkte samen met artiesten als Boudewijn de Groot en speelde in diverse projecten. Een opvallend feit uit zijn leven is dat hij op latere leeftijd het roer omgooide. Op zijn 59 startte hij een opleiding in de zorg. Hij haalde zijn diploma en ging aan de slag in de ouderenzorg. Die combinatie van een indrukwekkende muzikale carrière en werk in de zorg is typerend voor zijn persoonlijkheid. En vandaag de dag is er nog altijd muziek actief. Onder andere bij de band CCC Inc. En ik ga kiezen uit heel veel nummers. Dat is nou eenmaal zo. 32 jaar, Doris Day, De Bom. En ik ga draaien 32 jaar.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag. Het is weer tijd voor een weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Met een landelijk tintje deze week. Want waar een week eerder reizigers van het openbaar vervoer last hadden van de landelijke stakingen, was het nu weer bonje rondom Prinsjesdag. Een nog onbekende persoon of personen hebben dinsdag sabotageacties uitgevoerd op het spoor, waardoor het treinverkeer in Midden-, Noorden- en Oost-Nederland plat kwam te liggen. Het was sowieso onrustig op Prinsjesdag, met meerdere protesten vanuit onder andere boeren- en klimaatbewegingen. Er is ook een initiatief ingediend voor de aanleg van 3 spettenbaden hier in Lelystad. Volgens de initiatiefnemers klinkt het allemaal duur, maar vallen de kosten uiteindelijk nog wel mee, omdat er weinig onderhoudskosten, weinig toezicht nodig is en de spettenbaden veilig zouden zijn voor kinderen. Het college van BNW vindt het bedrag dat werd genoemd iets te positief ingeschat. Reddingstation KNRM Lelystad is voor de 50ste keer in actie gekomen en het had gelukkig een goede afloop. De Friese stabij die overboord was geraakt is gevonden en weer naar zijn warme mand gegaan met zijn baasjes. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Flevoland nog krap blijft, zijn de extreme personeelstekorten van de afgelopen jaren wel iets afgenomen. Dat haalt niet weg dat bedrijven nog steeds moeite hebben met het vullen van vacatures. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak kiezen uit meerdere vacatures. Werkzoekenden in andere sectoren hebben minder geluk. Nog een korte herinnering. Vanaf morgen, maandag 21 september, gaan hondencontroleurs weer van huis tot huis om te controleren op hondenbezit. Deze controle wordt uitgevoerd door firma Legitiem en controleurs kunnen zich ten alle tijde legitimeren met een pasje. Dit wordt gedaan in opdracht van gemeente Lelystad om te controleren of mensen de hondenbelasting wel betalen. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag willen.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanaf vandaag kunnen we de paraplu in de kast laten, want een droge periode begint. Er zijn flinke perioden met zon in Lelystad. Doordat de wind vandaag vanuit het noordwesten waait, is het echter minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. Aan het begin van de avond neemt de wind af en klaart het soms breed op. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden behoorlijk fris. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. De wind is wel iets minder sterk en waait vanuit het westen. Dat merken we aan de temperatuur. Het wordt een graadje warmer. De dagen daarna is het rustig en best aangenaam nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Bij de afrit Hoenderlo is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
3: En nu is het tijd voor de Cover Top 3.
0: Op Radio Lelystad.
3: In het programma Classic Sunday.
0: Met René van Elst.
3: Deze keer uit het jaar
0: 1982.
7: Het origineel van Why Can We Live Together is een bijzonder verhaal. Het werd in 1972 opgenomen door de Amerikaanse zanger en toetsenist Timmy Thomas. Wat het zo uniek maakt, is een minimalistische aanpak. Thomas zat in de studio met alleen een orgel en een simpele ingebouwde ritmebox. Het klinkt daardoor bijna fragiel. Maar juist die kale productie gaf zijn boodschap over vrede en verdraagzaamheid enorm veel kracht. Het was een gedurfde set voor die tijd, maar het pakte fantastisch uit. Het nummer werd een enorme hit en bereikte de top van de hitlijsten. Het groeide uit tot een serieuze protestsong die in hetzelfde rijtje thuis hoort als het werk van Marvin Gaye. Zelfs jaren later bleef de invloed groot, want de bekende rapper Drake gebruikte een sample van dit nummer voor zijn eigen wereldhit Hotline Bling. En de Belgische zanger Mike Anthony durfde het in 1982 aan om dit iconische nummer compleet te veranderen.

0: Hij ruilde de sombere soul in voor een glimmende disco-sound. En het werd een flinke clubhit en deed het vooral in de Benelux ontzettend goed. Het is interessant om te horen hoe hij de persoonlijke karakter van het origineel wist om te buigen naar een nummer dat je in de jaren 80 op iedere dansvloer kon horen. Maar ja, het is natuurlijk een cover. En wij draaien het origineel. Timmy Thomas en Why Can We Live Together.
1: Nummer 3.
2: 1973.

Voordat de Dolly Dots in 82 met een vrolijke versie kwamen, had Do What A Diddy al een heel leven achter de rug. Het nummer werd geschreven door het duo Jeff Barry en Ellie Greenwich. Ze waren echte meesters in het bedenken van artistieke en aanstekelijke liedjes die direct in je hoofd bleven zitten. Ze zochten naar de titel die lekker bekte en kwamen na wat gepuzzel uit bij de bekende klanken van Do What A Diddy. De allereerste opname was in 1963 van de Amerikaanse meidengroep The Exciters. En ze brachten het uit als een echte girl group plaat. Maar het succes bleef helaas uit. De single kwam in Amerika niet verder dan de onderste regionen van de hitlijst. Toch bleef het nummer door de Britse band Manfred Mann opgemerkt. Ze gaven het een flinke ophepper met die lekkere tempo en scoorden er in 1964 een wereldwijde nummer 1 hit mee. Het werd een symbool voor de Britse muziekinvasie van die tijd. 20 jaar later, in 1982, bliezen onze eigen Dolly Dots het nummer weer nieuw leven in. Ze gaven er een echte disco-saus overheen die perfect paste bij de tijdgeest.

0: versie was vrolijk, dansbaar en precies wat het publiek toen wilde horen. Het is fascinerend om te zien hoe een simpel liedje met alleen wat nonsens teksten het zo lang kan volhouden en drie generatie artiesten een hit kan bezorgen. Maar hier is het origineel.
1: Nummer 2.
0: The Exciters.

The Exciters. Zo. The Arrows, daar gaan we even naartoe. I love rock and roll. En voordat John Jett er in 82 een enorme wereldhit van maakte, was I love rock and roll eigenlijk een flop. Het nummer werd in 75 geschreven door Alan Merrill, de zanger van de Britse band The Arrows. Hij was destijds een groot fan van de Rolling Stones en wilde een antwoord schrijven op het nummer It's Only Rock and Roll. Hij hoopte op een echte jukebox-klassieker. De Arrows namen het op onder leiding van de beroemde producer, maar alles zat tegen. Er was een staking bij de kranten, waardoor er geen reclame kon worden gemaakt, en de band had ruzie met het platenlabel. Uiteindelijk werd het nummer verbannen naar de B-kant van een single en verdween het volledig in de vergetelheid. Toch was er één moment van geluk. Een optreden op televisie. Een jonge Joan Jett zag de beelden toevallig voorbij komen en wist meteen dat ze naar een verborgen goudmijn zat te kijken.

0: Joan Jett was vastbesloten om het nummer zelf op te nemen. In 1981 dook ze de studio in met haar band The Black Hearts. Waar het origineel nog een beetje braaf klonk, maakte Jett er een rauwe, opzwepende rockplaat van. Haar versie knalde uit de speakers en werd een gigantisch succes. Het stond wekenlang op nummer 1 en groeide uit tot een lijflied van de rockmuziek. En het is echt knap hoe zij van een vergeten B-kantje een tijdloze klassieker wist te maken. The Arrows en I Love Rock and Roll.
1: 1975.
2: Nummer 1.

2 staat op mijn voorhoofd. You Can Count On Me van Sammy Davis Jr. Zijn eigenzinnige vocale versie van de bekende Hawaii 5-0 thema-song. Het origineel is natuurlijk een iconisch instrumentaal stuk, maar in 76 besloot deze legendarische showman er een eigen draai aan te geven. En toen Tennessee-mannen op de achterbank van een limousine zaten, reden ze door Wall Street en zagen ze zakenlieden gehaast over straat rennen. En dit grappige is natuurlijk de Wall Street Shuffle geworden. Tennessee uit 74.

0: niet shuffle. Ik heb nog een kleine twee platen te gaan, denk ik. Jawel, zeker weten. Maar Twolter neemt de stokjes er dadelijk over. En wist je dat de volgende hit van Susie oorspronkelijk werd gezongen als een Engelstalig nummer? De Tilburgse zangeres, die een groot deel van haar carrière in Zweden woonde, scoorde hiermee in 1966 haar grootste Nederlandse succes. Een echte evergreen die nog steeds heerlijk is om naar te luisteren. Hier is die, De Wereld is Leeg Zonder Jou. Fijn weekend!
1: De beste platen hoor je altijd hier, bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredome tot Velperbroek is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
8: Ja, Amsterdam.
9: Hallo, mannetje van de radio.
10: Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside.
11: Now, here comes the music.
12: Do I look perfect?
13: Oh, you are awful, but I like
14: Classic Sunday with Mark Walther.
15: Ik heb jullie ook even nodig. Ik zal heus wel al die dingen zeggen die nu van mij verwacht worden, maar voordat ik dat doe, hou elkaar nou even vast.
16: Ja, ik doe eens normaal, man.

eens een tijd dat de opkomst van MTV en TMF een einde maakte aan de radiodisjockey. Maar de radiodisjockey is weer terug. Ik zeg hallo en welkom. Oh, wacht even. Er wordt geklopt.

0: classics on the Classic Sunday.
1: Ja, dat was toen die tijd een invasie van al die muziekzenders die allerlei clipjes uitzonden op tv. En dat was mateloos populair, was dat in ieder geval. En toen was de radio-dj, die werd een beetje in de vergeethoekje geschoven. Maar we zijn weer helemaal terug zoals het hoort, hoor. Goed. Hey, vriend van Els, dankjewel voor de afgelopen 2 uur. En dankjewel voor de gevulde koeken. Ik kan er in ieder geval weer tegenaan tot 4 uur.
2: This is Mark Walton.

was het 1968 met de Dave Clark 5 en Everybody Knows. Zo, ja, ja, ja. En daarvoor gingen we even naar de beginperiode van Joe Jackson. Dat was de tijd dat de man de ska-muziek ontdekte. En dat deed hij dan met Pretty Boys. Zo, hè, jongens, het is weer goed om terug te zijn in Nederland. Laat ik eerlijk zijn tegen je. Ik ben even 2 weken, nou, bijna 2,5 weken op vakantie geweest. En ik zat ingeblikt op een cassettebandje. Zoals ze dat vroeger altijd in de termen noemden. Dus ik ben even 2 weken afwezig geweest. Dan ga je wel op de radio horen. Maar onder het motto, dat zat ingeblikt in ieder geval. Maar goed, we zijn weer alive and kicking voor de aankomende maanden op de zender in ieder geval. Ik moet zeggen, ik heb er weer vreselijk veel zin in. Maar als ik al die berichten allemaal hoor in het nieuws, daar werd ik echt niet vrolijk van. Had ik zo'n idee, had ik maar in Italië.

1964. Ja, dat was in 1965. Een beetje de opkomst van de fans in de Beatles. En ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag, veel dat die plaatjes nog steeds zit. En daarvoor 1967, Lulu and the Bow That I Wrote. Nou, ik vertelde het al, ik ben even bijna 2,5 week op vakantie geweest naar Italië. En alle programma's van Ondergetekend die ik tussen 2 en 4 heb kunnen beluisteren, die zaten ingeblikt op een bandje. Dus ja, je kan je gewoon eigenlijk niet live ingrijpen wat er op de dag van vandaag gebeurt dan. Ja, en zo zat ik dus in Italië. En toen kregen we dat heugelijke nieuws binnen dat wij opnieuw opa en oma worden. En dat was natuurlijk een feest, hè. Ja. Maar tegelijkertijd krijgen we de dag daarna een vreselijk bericht binnen via de WhatsApp. Want we hebben echt besloten om eventjes 2,5 weken het nieuws niet te volgen wat er allemaal gebeurt in Nederland. En, maar ja, goed, de WhatsApp die staat natuurlijk wel open voor familie. En als je belangrijke dingen hebt, dan kun je dat natuurlijk mededelen. En zo bereikte mij het nieuws dan op 1 september dat vriend, collega Wil de Vries was overleden. Onder de naam Wil van der Steen. Ja, ik was er even helemaal kapot van. Ik ken Wil al 48 jaar. En het feit dat ik er nu op reageer, dat is omdat ik 2 weken geleden daar niet op kon reageren. Dus vandaar dat ik het nu eventjes doe. Ja, Wil was een maatje van mij vanaf 1978. We hebben ontiegelijk veel mooie avonturen beleefd in het radiogebied en ook daarbuiten natuurlijk. Maar al die mooie herinneringen, ja, dat zal ik altijd bij me dragen. En de gelegenheid van dat Wil. Ik weet zeker dat je boven met een glimlach zit mee te kijken en te luisteren. Voor jou deze. Bedankt voor al die mooie jaren met jou.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, het is weer tijd voor een weekoverzicht van het Lelystadse nieuws met een landelijk tintje deze week. Want waar een week eerder reizigers van het openbaar vervoer last hadden van de landelijke stakingen, was het nu weer bonje rondom Prinsjesdag. Een nog onbekende persoon of personen hebben dinsdag sabotageacties uitgevoerd op het spoor, waardoor het treinverkeer in Midden-, Noorden- en Oost-Nederland plat kwam te liggen. Het was sowieso onrustig op Prinsjesdag, met meerdere protesten vanuit onder andere boeren- en klimaatbewegingen. Er is ook een initiatief ingediend voor de aanleg van 3 spettenbaden hier in Lelystad. Volgens de initiatiefnemers klinkt het allemaal duur, maar vallen de kosten uiteindelijk nog wel mee, omdat er weinig onderhoudskosten, weinig toezicht nodig is en de spettenbaden veilig zouden zijn voor kinderen. Het college van BNW vindt het bedrag dat werd genoemd iets te positief ingeschat. Reddingstation KNRM Lelystad is voor de 50ste keer in actie gekomen en het had gelukkig een goede afloop. De Friese stabij die overboord was geraakt is gevonden en weer naar zijn warme mand gegaan met zijn baasjes. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Flevoland nog krap blijft, zijn de extreme personeelstekorten van de afgelopen jaren wel iets afgenomen. Dat haalt niet weg dat bedrijven nog steeds moeite hebben met het vullen van vacatures. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak kiezen uit meerdere vacatures. Werkzoekenden in andere sectoren hebben minder geluk. Nog een korte herinnering, vanaf morgen maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer van huis tot huis om te controleren op hondenbezit. Deze controle wordt uitgevoerd door firma Legitiem en controleurs kunnen zich ten alle tijde legitimeren met een pasje. Dit wordt gedaan in opdracht van gemeente Lelystad om te controleren of mensen de hondenbelasting wel betalen. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag willen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vanaf vandaag kunnen we de paraplu in de kast laten, want een droge periode begint. Er zijn flinke perioden met zon in Lelystad. Doordat de wind vandaag vanuit het noordwesten waait, is het echter minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. Aan het begin van de avond neemt de wind af en klaart het soms breed op. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden behoorlijk fris. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. De wind is wel iets minder sterk en waait vanuit het westen. Dat merken we aan de temperatuur. Het wordt een graadje warmer. De dagen daarna is het rustig en best aangenaam nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: This is Mart Walther on the Classic Sunday.

0: Wat zegt hij?
1: Ben jij ook zo bang?
2: Ah, jongens, 1982, toontje lager. En die hond van Frits Spits, die had er wel een neusje voor Nederlandse producties, hoor. En dit werd ook een hele grote boontje lager met Ben jij ook zo bang? Wat een leuke plaat, dat was de steunplaat op 20 september 1982. Het was 1984. Classic Sunday, yesterday. Do you remember this golden classic? Roger Daltrey van The Who, die ging solo en die maakte een leuk liedje met Walking in My Sleep.

Festival live vanuit de Agoria uiteraard. En dat werd allemaal live uitgezonden op Radio Lelystad. En heb je dat toevallig gemist? Dan verwijs ik je naar onze website radiolelystad.nl. En dan kun je dat helemaal nog eens een keer terugluisteren. Het Sea Bottom Jazz Festival met Ruben Heinz gisteren. En ik heb zeer aannemelijk zitten te luisteren naar de radio gisteren. Dus chapeau, chapeau heren. Ja. Oké, voor James Brown draaiden we Roger Daltrey en Walking in My Sleep. En dat is typisch zo'n vinylplaatje wat ik gisteren heb weten te schooien op de platenbeurs die er was weer op in ons stadhart. En ik moet zeggen, het was weer leuk. Ik heb weer een aantal leuke singles weten te schooien, waaronder deze van Roger Daltrey. Met dank aan Ruby Records. Ja, want daar komt dit singeltje vandaan. En ik kreeg hem nog met korting ook. Hoe leuk is dat natuurlijk, hè? Zo, het is bijna 15:15, dus de hoogste tijd om die knop in te drukken.

0: Dat is weer uiteraard de hoogste tijd voor op Radio Leeuwen. Dat onvertrezen jukebox die hier in de studio staat uit 1959. Dat is een heel oudje. En daar zitten allemaal Nederlandse producties in. Dat is het leuke ervan. Samengezeld door de muziekpolitie van Radio Leeuwen. En wat zal eruit komen en wat hebben ze erin gestopt? Dat is voor mij een vraag voor jou al weet. Maar goed, dat even terzijde natuurlijk. Hè. Over dat gesproken, gisteren natuurlijk weer even de platenbeurs in ons stadshart. Er wordt de laatste tijd wel leuke dingen georganiseerd hoor. En ook die platenbeurs, dat valt me steeds meer op dat jonge lui een heleboel vinyl gaan kopen. En dan zit ik zo links en rechts eens even te kijken wat ze allemaal kopen. En gisteren stond er een meisje van, nou pak hem mee denk ik, een jaar of 24, die een hele collectie van Ike en Tina Turner kocht op vinyl. Ja, dat is toch leuk hoor. Ja. En ik zeg, wat trek je zo aan vinyl? Ze zegt, nou, vooral de hoesen, zegt ze. Dat vind ik erg leuk. En vooral ook dat je weer eens wat moet gaan doen. Je pakt zo'n plaat uit de hoes en je zet hem op de draaitafel en je gaat luisteren. Kijk, dat is leuk natuurlijk. En daarvoor zijn ook die platenbeurzen eens in de zoveel tijd in onze startstad. Oké, tijd geworden voor onze jukebox. Daar moeten we even voorop schieten natuurlijk. Want daar is het hoogste tijd voor. Roulette-tafel is dat gereed. Ik pak het balletje en ik ga hem er nu in gooien. Je moet even opschieten. Dat loopt altijd weer hard, dit. Eens even kijken waar hij op terecht komt. Ja? Jippie, hij is gevallen. Waar is hij op gevallen?
1: Nummer 20.
0: Nummer 20 is aan de beurt. Nou, gauw even geld erin gooien. Hoppakee. Even die knopjes indrukken. Hoppakee, de 2. Hoppakee, de 0. En ik zeg, het loopt geslagen. Hij gaat helemaal links naar de jukebox. En ik zeg, hij staat boven. En ik zeg, ik zie wat jij niet ziet. En ja, hij staat er nog op ook hoor. Ja.

0: aankomende tijd een beetje minder gaan zien. Ja, aangezien vanaf morgen de officiële herfst ingaat, gaan we de koude tijd weer tegemoet, jongens. Maar ook wel weer lekker, hoor. Dat is alweer het voordeel van Nederland. Je hebt allerlei soorten weersomstandigheden hier in het land. En dat is natuurlijk wel lekker, hè? Ik heb even 2,5 weken in Italië gezeten. En daar gaan we temperaturen van rond, pak een beetje 38 graden. En daar word je ook niet vrolijk van, hoor. Nee, het is wel heerlijk, hoor. Je hoeft even niks te doen. Je ligt lekker aan het zwembad. Dus als het te warm wordt, dan neem je even een plons. En dan ben je weer lekker afgekoeld. Maar om dat elke dag te hebben, zo 39 graden... Nee, daar word je niet vrolijk van. Dus is het klimaat in Nederland toch lang niet slecht, dus. Maar goed, we gaan ons weer voorbereiden op de herfst, jongens. Dat betekent weer voorjaarsstormen en dat soort dingen over herfststormen. Hè? Ja, daar word je niet vrolijk van, hoor, eerlijk gezegd. Zo, wat rijdt er trouwens als jukeboxplaat? Ja, dat was Johnny Lyon, zijn dronk ranje met een rietje. En die werd gevraagd door Rob Houwer van de filmproducent van onder andere Turks Fruit. Die maakte toen die tijd de film Brandende Liefde. Na 10 jaar had hij weer eens eventjes zin om een grote kaskraker te maken. En dat deed hij dan met Brandende Liefde met Monique van de Fan. Hij zat in de jukebox. En hij uiteraard de Supremes en zijn oude Metal Keys Sunshine. Zo, ik zie dat we even moeten opschieten. Maar ik kreeg weer een WhatsAppie binnen. Dat is het voordeel van een WhatsAppie. Als je dingen vergeet, zeggen ze... Hey, je bent wat vergeten. Dus dat maken we eventjes bij deze even goed. Dan hoor je, ja.
1: Hey, Mart.
0: Ja, dames. Hallo.
1: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ik zal het wel.

0: disco knallen.
1: Oh, dat is een hele lekkere, jongens. Ja. Funky Fidelity. And I like the way you move. Tot aan 3 uur. En na 3 uur uiteraard weer de Billboard Hot 100. En we gaan naar het jaar 1996.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. De politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent ook 10 minuten oponthoud. En op de N224 Arnhem-Zeist bij Veenendaal ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Pop in je moerstaal.
5: Het is altijd een plezier om over Mark te praten. Wat een legende. Ik bedoel, zijn classic Sunday sets zijn gewoonweg briljant. Elke week weet hij me weer te verrassen met zijn creativiteit en zijn unieke mixen. Ik zit dan ook elke zondag klaar om te luisteren, hoor. Hij heeft echt

0: ziet je helemaal niet zitten. Bloem. Ach, leuk liedje. Dat was getiteld Omdat het vandaag zondag is, de 20e. En dat betekent tijd voor de Billboard Hot 100.
1: This the Billboard Hot 100 on the classic Sunday.
0: Traditiegetrouw doen we dat op zondagmiddag even aan de klok van 3 uur. Dan kijken we even naar die legendarische hitparade, de Billboard Hot 100 uit de USA. Het is de langslopende hitparade in de hele wereld volgens mij. Samen met die van Engeland, de BBC Top 40. Maar daar komen we heel later nog wel een keer op terug. Goed, we zijn beland in het jaar 1996. En ik zit zo even door die lijst heen te snuffelen. En ik moet zeggen, jongens, ze zijn weer heerlijk. We gaan uiteraard die top 3 draaien uit die Billboard Hot 100 uit 96. En wat vinden wij op nummer 3 in die hitparade? Ik heb het over Celine Dion. Ze is weer helemaal back on stage met de diverse concerten die ze gedaan heeft. Because I Love Me. Dat staat op nummer 3 in de hitparade van 1996.

liedje waar je toch wel een beetje kippenvel van krijgt. Mariah Carey, Boys to Men. En dat ding was getiteld One Sweet Day. Dat was de nummer 2 uit de Billboard Hot 100 uit 96. Ja, ja, ja, ja. En wat stond er in die top 10 voordat we de nummer 1 gaan draaien? Nou, op nummer 10, daar vonden we Keith Sweat met Twisted. Op nummer 9, Toni Braxton met Let It Flow. Op nummer 8, Donna Lewis met I Love You Always Forever. Op nummer 7, Bone Thugs and Harmony and The Crossroads. Op nummer 6, Tracy Chapman en Give Me One Good Reason. Op nummer 5, daar heb je Happy Hyme, Mariah Carey en Always Be My Baby. Op nummer 4, de Tony Rich Projects met Nobody Knows. En op nummer 3, hoorden we Celine Dion met Because You Love Me. En zojuist op nummer 2, One Sweet Day van Mariah Carey en Boys to Men. En wat was in 96 de best verkochte single? Nou, wat denk je? Ken je dat dansje nog van de Margarita? Ken je dat nog? Los Rios had de nummer 1 in 1996.

buiten de zoetsappige top 3 om van Celine Dion en Mariah Carey. Pracht Los Rios, de best verkochte single uit in 1996. Los Del Rios en de Manco.

graden. En dan hebben we op de achtergrond... Phil Fallon. Ja, dat is wat anders natuurlijk. Maar hij doet het samen met Galaxy, Phil Fallon. En hij had een waanzinnige zomerhit met...

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag. Het is weer tijd voor een weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Met een landelijk tintje deze week. Want waar een week eerder reizigers van het openbaar vervoer last hadden van de landelijke stakingen, was het nu weer bonje rondom Prinsjesdag. Een nog onbekende persoon of personen hebben dinsdag sabotageacties uitgevoerd op het spoor, waardoor het treinverkeer in Midden-, Noorden- en Oost-Nederland plat kwam te liggen. Het was sowieso onrustig op Prinsjesdag, met meerdere protesten vanuit onder andere boeren- en klimaatbewegingen. Er is ook een initiatief ingediend voor de aanleg van 3 spettenbaden hier in Lelystad. Volgens de initiatiefnemers klinkt het allemaal duur, maar vallen de kosten uiteindelijk nog wel mee, omdat er weinig onderhoudskosten, weinig toezicht nodig is en de spettenbaden veilig zouden zijn voor kinderen. Het college van BNW vindt het bedrag dat werd genoemd iets te positief ingeschat. Reddingstation KNRM Lelystad is voor de 50ste keer in actie gekomen en het had gelukkig een goede afloop. De Friese stabij die overboord was geraakt is gevonden en weer naar zijn warme mand gegaan met zijn baasjes. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Flevoland nog krap blijft, zijn de extreme personeelstekorten van de afgelopen jaren wel iets afgenomen. Dat haalt niet weg dat bedrijven nog steeds moeite hebben met het vullen van vacatures. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak kiezen uit meerdere vacatures. Werkzoekenden in andere sectoren hebben minder geluk. Nog een korte herinnering, vanaf morgen maandag 21 september gaan hondencontroleurs weer van huis tot huis om te controleren op hondenbezit. Deze controle wordt uitgevoerd door firma Legitiem en controleurs kunnen zich ten alle tijde legitimeren met een pasje. Dit wordt gedaan in opdracht van gemeente Lelystad om te controleren of mensen de hondenbelasting wel betalen. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag willen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vanaf vandaag kunnen we de paraplu in de kast laten, want een droge periode begint. Er zijn flinke perioden met zon in Lelystad. Doordat de wind vandaag vanuit het noordwesten waait, is het echter minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. Aan het begin van de avond neemt de wind af en klaart het soms breed op. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden behoorlijk fris. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. De wind is wel iets minder sterk en waait vanuit het westen. Dat merken we aan de temperatuur. Het wordt een graadje warmer. De dagen daarna is het rustig en best aangenaam nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Amsterdam.

0: die man en zijn stem waar ik gewoon helemaal weg van ben. Van Morrison. Ik kan er gewoon intens van genieten, weet je wel. Ik krijg er ook kippenvel van. Hij had ook vandaag de speciale aanbieding weer. Een Dwelling on the Dresscoat. Ja, ja, heerlijk, heerlijk. Hey. Leuk dat je nog steeds met aangaat. Dit is jouw Classic Sunday op de zondagmiddag van 12 tot 6 uur. En nog een half uurtje Mart op het toestel.
1: Mart Walter.
2: Supergold. 1962.

0: beetje schreeuwen in de gang. Dat is typisch zo'n marktplaatje dit. Ja. Daar haal je helemaal goed, joh. Butchie and the Blowfish. And I only wanna be with you. En dat doen we dan iedere zondagmiddag in de geval van 12 tot 6 uur. Jouw Classic Sunday. Zo, en wat draaien we ervoor in 1962? Ook zo'n verschrikkelijk mooi liedje van Jerry Butler. And make it easy on yourself. Kijk, je kan de moeilijke weg pakken, maar je kan ook de makkelijke weg pakken. En dat is toch wel meestal de simpelste manier, hè? Om je eigen het makkelijk te maken, ja. Zo, het is alweer bijna kwart voor. En dat betekent uiteraard het hoogtepuntje van de hele zondagmiddag. Het origineel tegen de cover. Dat komt er zo aan trouwens. Als je ons wil bereiken, dat vinden we natuurlijk leuk. Dat kan je doen via de Classic Sunday mailbox. Dat is classicsunday@radioledenstad.nl. Je kan ons bereiken via Facebook. Dat kan ook nog een keertje. Zoek ons maar eventjes op Classic Sunday. Of je kan het even inspreken op de voicemail 0320-234-344. Tot zover deze huishoudelijke mededeling.
1: Wie bent u?
0: Ik ben het in ieder geval.

Het jaar 1995. Céline Dion had een hele grote hit met Pour Me This Guy. En tot op de dag van vandaag blijft dat een verschrikkelijk mooi liedje. En Gordon heeft dat een keer natuurlijk gecoverd. Met Omdat ik zoveel van je hou. Maar wat blijkt nu? Het liedje van Gordon is opnieuw uitgebracht. Dus reden genoeg om hem vandaag te programmeren in...

0: is er leuker.
1: Het origineel, het origineel.
0: Off the cover, off the cover.
2: Alonsion. Oeh, daar is ze.

dat was wel een hele korte versie. Wat is hier aan de hand, jongens? Ik zie opeens, ik start hem in en hij jumpt opeens... zo'n dikke anderhalf minuut naar voren. We gaan hem niet opnieuw draaien. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Het origineel, tegen de cover in 1995. Celine Dion bracht het liedje uit. En in 2026 doet Gordon het opnieuw met Lisa Rose. En omdat ik zoveel van je hou. Je kan zeggen wat je wil. You hate him or you love him. En ik kan er altijd nog wel een beetje om lachen om Gordon, hoor. Ja. Hij heeft hele scherpe humor en daar hou ik wel een beetje van. Mijn vrouw zegt af en toe moet je niet te veel naar hem kijken, want die scherpe opmerkingen maak ik ook altijd. En dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Nee, zeker niet. Zo, nou ja, goed. Je houdt hem in ieder geval nog wel een keer. Ach, je hoort hem vanzelf wel een keer voorbij komen. In ieder geval die single van Gordon op de zender. Hè? Ja, toch? Helemaal geen probleem. Zo, ik moet even omschieten. Oh!

0: Sunday.
1: Ja, dus?
0: Dus de mazzel, mazzel, mazzel. Tot de volgende
1: ja,
0: week.
1: Ja, hoi. Het zit er weer op voor deze zondagmiddag. Ik ben kapot. Ik ben gesloopt, jongens. Ik trek het niet meer. Wat mij betreft, ik ga eventjes een half uurtje onder zeil als je het niet hebt.
0: Hallo!
1: Oh.
0: Hallo, hey! Hey, hallo!
1: Ja, wat is er? Ja, wat is er? Wat moet je van me? Wat moet je van me?
0: Kan je misschien een plaatje voor me draaien?
1: Oh, natuurlijk doe ik dat even tegen het einde van de show natuurlijk, hè. Ik wens je straks heel veel plezier met Staffie, die het over gaat nemen tot dan de klok van, even kijken, tot dan 5 uur. Waarom doet hij het niet, jongens? De hele bende die slaat dicht hier. Wat is dit nou weer? Ik weet dat altijd. Hè, hoor je die halfwege instart? Computers die vastlopen. Dat kan niet gek meer op, hoor. Ik hoop dat het goed bij je gaat, Stappie, straks. Veel plezier met hem. Tot dan 5 uur. En met Renéetje Paul.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Ik ben rechtstreeks en live verbonden met onze studio.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
5: Je moet nu echt stoppen met praten. Je irriteert me echt helemaal schel, jongen.
6: Bepaal jij dat? Die mensen denken allemaal dat ze er verstand van hebben.
7: Hoe is het mogelijk?
6: Ik ben degene die bepaalt wat ik stop. En dat is het laatste dat ik erover heb gezegd.
7: Nou, het blijkt dus dat het mogelijk is.
8: Weet je waar ik zoveel bewondering voor heb? Hoe je telkens weer van die groteske onzin uit weet te kramen, terwijl je zelf denkt dat je hele zinnige dingen zegt.
9: Ik bedoel, hij heeft wel een ego, maar die zet hij zo aan de kant, hoor.
10: Echt, ik kan niet meer.
11: Maar hoe kan het dan? Want je was zo...
10: Het niet uit. Ik zat vol energie. Het is uit me gezogen hier.
12: Vreselijk. Gelijk mijn neus dicht. Gelijk in de hooikoorts.

0: Wat verrasten ze ons met deze plaat, zeg. In 1980, ABBA. Ja, het kwam uit Zweden natuurlijk. Nou ja, dat weten we allemaal natuurlijk. Maar wat hebben ze eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40, ABBA? Deze twee dames en twee heren. 26 hits gehad in de top 40. 247 weken lang in de lijst gestaan ooit. En 8 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Maar ja, in 1980, wat gebeurde er eigenlijk nog meer? Want dat was best wel een roerig jaar, hoor. Nou, Lelystad krijgt op 1 januari krijgen we gemeenterechten. We worden een echte gemeente, Lelystad, in 1980. Dan zijn er in Amsterdam enorme rellen. Geen woning, geen kroning. Het gaat behoorlijk tekeer daar, hoor. Dan Algerije, daar is een vreselijke aardbeving. 20.000 mensen komen om het leven daar. Wat een triest jaar was dat. Joop Zoetemelk, ja, dat was wel even een feestje. Want Joop Zoetemelk wordt eindelijk winnaar van de Tour de France in 1980. En dan in Beverwijk is er ook een feestje. En eigenlijk wel in heel Nederland, want ik denk dat we er allemaal wel een keer geweest zijn. De Zwarte Markt in Beverwijk, die wordt geopend. Ja, dat was dus 1980. Zo, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jan en ik ben er tot 5 uur... met het ene laatste uurtje van die Classic Sunday. Ja. En ik draai er wat leuke plaatjes voor je, hoor. Dankjewel René en Mart trouwens voor de afgelopen 4 uur. En dit is Rutja Kort en Hartslag. Kom maar even niet te dichtbij bij mij. Nee, dat heb ik sowieso liever niet.

Kletser, de hit van Rutja Kot, inmiddels 66 jaar. Hartslag, kom maar niet te dichtbij. Ja, dat heb ik ook. Mart, ga nou even weg hier. Want Mart die is even zijn spullen aan het opruimen. Want dan heeft hij altijd de gewoonte om zo even tegen me aan te duwen en te doen. En ja, ik hou daar niet zo van. Ik hou een beetje van ruimte om me heen. Je moet niet te dichtbij me komen. Dat doe ik ook in de supermarkt. Dan ga ik altijd een beetje iets achteruit staan. Ik hou er niet zo van dat de mensen zo heel dichtbij me komen. Leuke muziek allemaal zo op de Classic Sunday. Op deze zondag. Wat was het trouwens weer een vol weekend met evenementen. Wat hartstikke geluk, toch? Was het aan de platenmarkt op de Promesse? Nou ja, misschien heb je daar ook wel wat zwart vinyl gescoord voor je pick-upje. Want zwart vinyl is helemaal in natuurlijk. Dus ja, het was een leuke platenbeurs. En het was ook natuurlijk een Sea Bottom Festival. Het muziekfestival was er in het Agora Theater. Nou, je hebt het ook live kunnen meeluisteren op Radio Lelystad gisteravond. En de collega's van de afdeling evenementen hier bij Radio Lelystad, dank jullie wel voor de geweldige uitzending. Ik heb er weer van genoten. En we hadden ook op het Stadhuisplein gisteravond hadden we een openluchtbioscoop. Nou, dat was er ook heel apart, toch? En je kon daar de film Grease zien met John Travolta en Olivia Newton-John. We gaan nu even terugblikken naar een van de grootste artiesten van Nederland, Hans Vermeulen. Hij overleed op 9 november 2017 op 70-jarige leeftijd. En afgelopen 18 september was zijn geboortedag. En laten we nog maar even terugblikken en stilstaan bij Hans Vermeulen met een van de allermooiste Nederlandse pop.

Het waar gebeurde verhaal van Jenny. Ja, hij zegt Jenny, Handvermeulen. We draaiden de plaat nog eventjes naar aanleiding van zijn geboortedag op 18 september jongstledig. En Hans Vermeulen op 9 november 2017 overleden op 70-jarige leeftijd op een van de eilanden van Thailand. En nou ja, hij is geboren op 18 september 1947. En voor mij een icoon, Hans Vermeulen. Wat een mooi klein liedje, The Eyes of Jenny. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een tv-moment. We blikken terug naar een jeugdprogramma. En dat was niet zomaar een programma, nee. Daar keek heel jeugd Nederland naartoe, hoor. Elke zaterdagmiddag was dat er volgens mij. Of was het één keer in de twee weken, dat weet ik niet helemaal meer. Maar in ieder geval Stuivers in, daar hebben we het over. Dat begon in 1968 en dat stopte in 1985. Dus kan je nagaan hoeveel jaar dat op de Nederlandse tv was. Het werd allemaal gepresenteerd door Ria Bremer. En allemaal scholen uit Nederland kwamen bij elkaar. En die kwamen in een hele grote feesttent. En ja, er was allerlei jeugd die allerlei dingetjes kon. En die traden op. En nou ja, het was in ieder geval hilarisch. Stuivers in, laten we eens terugblikken naar dat legendarische programma.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Sometimes the world is a valley of

zomerhits, die blijf je zo bij je uit het verleden. Deze plaat ook, die werd ook gedraaid in Top, want dat was er elke week natuurlijk met Ad Visser op tv. En ik weet wel dat we nog een zwart-wit tv hadden in die tijd. En dan heb ik het echt over het begin jaren 70. En was deze plaat was een hit. Dat was 1974. Almartino en Volaar. Ja, hij is helaas op 7 oktober 2009 is hij overleden op 82-jarige leeftijd. Hij is in Amerika geboren. En ja, zijn vader en moeder waren Italiaans. En wat heeft hij eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40? Nou, hij heeft 2 top 40 hits gehad. 28 weken lang in totaal in die lijst gestaan. En is 1 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. En dat was dus Volare. Almartino. En dit soort leuke plaatjes, je hoort ze allemaal hier op de Classic Sunday. Heb je ook een bepaalde plaat met een verhaal erbij of zo? Laat het dan even weten op classicsunday@radioledistad.nl. En heb je iets te organiseren? Ga je clubje of vereniging, gaat die iets organiseren? Of heb je zelf een leuk verhaal voor de stad? Zoek je een podium? Laat het dan even weten op redactie@radioledistad.nl.

om me heen kijkt. Zo, is dat eng of niet, zeg. Goed, we gaan op naar het lokale nieuws met Nathalie Hulshoff en het lokale weerbericht met Diana Woei. Eens kijken wat voor weer het wordt, hè. Of we een beetje natte voeten krijgen komende week. Wat mij betreft mag het zo doorgaan zoals vandaag. Zo lekker, hè? Lekkere temperatuur. Ja hoor. Luister nog even mee naar de Michael Shaker Band en Let's All Chant.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Zondag, het is weer tijd voor een weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Met een landelijk tintje deze week. Want waar een week eerder reizigers van het openbaar vervoer last hadden van de landelijke stakingen, was het nu weer bonje rondom Prinsjesdag. Een nog onbekende persoon of personen hebben dinsdag sabotageacties uitgevoerd op het spoor, waardoor het treinverkeer in Midden-, Noorden- en Oost-Nederland plat kwam te liggen. Het was sowieso onrustig op Prinsjesdag, met meerdere protesten vanuit onder andere boeren en klimaatbewegingen. Er is ook een initiatief ingediend voor de aanleg van 3 spettenbaden hier in Lelystad. Volgens de initiatiefnemers klinkt het allemaal duur, maar vallen de kosten uiteindelijk nog wel mee, omdat er weinig onderhoudskosten, weinig toezicht nodig is en de spettenbaden veilig zouden zijn voor kinderen. Het college van BNW vindt het bedrag dat werd genoemd iets te positief ingeschat. Reddingstation KNRM Lelystad is voor de 50ste keer in actie gekomen en het had gelukkig een goede afloop. De Friese stabij die overboord was geraakt is gevonden en weer naar zijn warme mand gegaan met zijn baasjes. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Flevoland nog krap blijft, zijn de extreme personeelstekorten van de afgelopen jaren wel iets afgenomen. Dat haalt niet weg dat bedrijven nog steeds moeite hebben met het vullen van vacatures. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak kiezen uit meerdere vacatures. Werkzoekenden in andere sectoren hebben minder geluk. Nog een korte herinnering. Vanaf morgen, maandag 21 september, gaan hondencontroleurs weer van huis tot huis om te controleren op hondenbezit. Deze controle wordt uitgevoerd door firma Legitiem en controleurs kunnen zich ten alle tijde legitimeren met een pasje. Dit wordt gedaan in opdracht van gemeente Lelystad om te controleren of mensen de hondenbelasting wel betalen. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag willen.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Vanaf vandaag kunnen we de paraplu in de kast laten, want een droge periode begint. Er zijn flinke perioden met zon in Lelystad. Doordat de wind vandaag vanuit het noordwesten waait, is het echter minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. Aan het begin van de avond neemt de wind af en klaart het soms breed op. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden behoorlijk fris. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. De wind is wel iets minder sterk en waait vanuit het westen. Dat merken we aan de temperatuur. Het wordt een graadje warmer. De dagen daarna is het rustig en best aangenaam nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday.

plaat die je niet vaak op de radio hoort, maar wel hier zo op de Classic Sunday bij Radio Lelystad. Lindisfarne, Run for Home. Ze komen uit Newcastle in Engeland. En ze hadden in de jaren 70 hadden ze best wel wat hitjes. En ze hebben ook wat hitjes hier in Nederland gehad. 5 hitjes hebben ze gehad in Nederland. De hoogste positie wat deze plaat haalde was de 22e plaats in 1978. Nou, dit soort juweeltjes, je hoort ze allemaal hier op de Classic Sunday. En als we het over juweeltjes hebben, nou, dan is dit ook wel weer lekker hoor. Run

In Amerika een van de grootste countryzangers ooit. Ronnie Millsap, inmiddels 83 jaar. En meer dan 35 miljoen albums wereldwijd verkocht. En je hoort het hier zo gewoon op je lokale radio. Radio Leed is dat. No Getting Over Me. Ronnie Millsap. Leuke muziek allemaal. Zo op de Classic Sunday heb je ook een bepaalde plaat. Dat je zegt, nou, daar heb ik een leuk verhaal bij of zo. Nou, laat het even weten op Classic Sunday. @radioleedisat.nl. Want dat vinden we hartstikke leuk hoor. De sleaze en dirt van jouw verhaal. En daar ook die platen bij. Dat vinden we leuk. Nou, toen ik deze plaat hoorde, toen dacht ik, nou, dat is een zwarte zanger of zo. Maar niks, dat was niks minder waar, zegt. Er stond gewoon een of andere beetje slungel met rood haar en een regenjas. En die stond me daar te swingen en te zingen, zo. Rick Astley, kennen we.

0: De tijd in de videoclip vond ik dat dansje van Rick Astley. Dat vond ik hartstikke leuk, zeg. We hebben het hier net in de studio ook even geprobeerd met z'n drieën. Maar dan merk je toch dat de jaren geteld hebben, hoor. Rick Astley hoorde je Never Gonna Give You Up. Het was in 1987 de nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. En het werd nummer 1 in meer dan 25 landen. En het verhaal gaat dat die Rick Astley... hij werkte in een opnamestudio. En daar bracht hij een beetje de koffie en deed wat posten. Een beetje verwerken en zo. En hij liep daar een beetje te zingen. En zo is hij eigenlijk ontdekt, hè? Het is niet te geloven. En als je hem zo hoort, dan denk je dat er staat daar gewoon een zwarte zanger te zingen. Maar het is gewoon een jonge man. En hij is inmiddels 60 jaar. En hij had rood haar. Tegenwoordig is dat wat anders gekleurd. En hij had een lange regenjas aan. En hij stond daar een partijke te swingen op het podium in zijn videoclip. Never Gonna Give You Up. Nou, we kunnen erop terugkijken. Leuke hits allemaal hier, zo op de Classic Sunday. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar het noorden van Nederland. We gaan naar Ameland. 1972, midden in de zomer. Er komt een enorme windhoos over de camping Duinoord. En de hele camping wordt weggevaagd. Er zijn 3 dodelijke slachtoffers. Het is een chaos op Ameland. En iedereen was verrast. Iedereen zat gewoon lekker in zijn korte broek voor de caravan en de tent. En opeens was het daar helemaal plat. Een ramp op Ameland in 1972.
1: Waddeneiland Ameland is een groot deel van de camping Duinoord door een windhoos vrijwel leeggezogen. Daarbij werden zeker 100 caravans en tenthuisjes en meer dan 150 tenten volledig vernield. Het getroffen vakantiecentrum bood in de middag een uitermate trieste aanblik. Toen waren er 2 doden geborgen. Een jongetje van 5 en een meisje van 18 dat getroffen werd door een uit de lucht vallende kampeerwagen. Ontreddering en angst waren uren na de ramp nog van de gezichten der kampeerders af te lezen. In totaal werden meer dan 100 mensen min of meer ernstig gewond. Ze werden met brancards en ziekenauto's van het terrein afgevoerd en merendeels naar Leeuwarden overgevlogen. Minister Van Acht, als plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken, kwam nog dezelfde dag naar Ameland. Op de camping waren op het ogenblik van de ramp ongeveer 2000 mensen met vakantie. Het bleek dat velen niet verzekerd waren tegen schade als gevolg van een windhoos. Het transport van de gewonden geschiedde verheugend snel dankzij luchtmacht en marine die in totaal meer dan 20 helikopters naar Ameland zonden. In het Bonifatius ziekenhuis in Leeuwarden werden velen voor verpleging opgenomen. Hier stierf later nog 1 zwaar gewonde, waardoor het dodental tot 3 steeg. De lichtgewonden werden na behandeling door de helikopters weer naar het eiland teruggebracht. Mede daardoor is het aantal dodelijke slachtoffers van deze windhoos met orkaankracht beperkt gebleven.

De Beatles, maar helaas, ik moet je teleurstellen. Het was de Haagse formatie Smile, It's Gonna Be Alright. En dat werd geproduceerd door George Kooijmans van de Colden Earring toen de tijd in de jaren 70. En George Kooijmans is natuurlijk juli 2025 vorig jaar overleden op 77-jarige leeftijd. Maar dit bandje kwam uit Den Haag en dat was natuurlijk uit de tijd dat de Haagse bandjes die kwamen op. Natuurlijk ook de Colden Earring komt daar vandaan. En Smile, en het werd geproduceerd dus allemaal door George Kooijmans. En dat klonk eigenlijk, ja, als de Beatles, er was echt zo'n Beatles-soundje omheen gegaan. Nou ja, je hoort het allemaal hier op Radio Lelystad 93 FM. En ook wereldwijd op radiolelystad.nl. En daar vind je ook trouwens de programmering van onze overige radioprogramma's. En je vindt daar het allerlaatste lokale nieuws van de stad. Dus ben je geïnteresseerd in je omgeving? Nou, kijk dan even op Radio Lelystad.

veel artiesten gecoverd, maar het origineel is dus van de Spiral Stargaze Band uit 1969. I Love You More Than Yesterday. Leuke muziek allemaal op Radio Lelystad. Elke zondag van 12 tot 6 met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En Pol die staat alweer te trappelen en die is straks na 5 uur voor dat laatste uurtje Classic Sunday op deze zondag. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even na 4 uur voor dat ene laatste uur op die Classic Sunday. En ik wens je nog een hele fijne zondag. Pas op jezelf, blijf gezond. En luister dan even mee naar leuke, mooie muziek van twee iconen samen op de plaat. Een opmerkelijke samenwerking. Stevie Wonder en Diane Warwick. It's You uit de film The Woman in Red met Gene Wilder en Kelly LeBrock. Heb je hem nog nooit gezien, The Woman in Red? Nou, dan moet je hem zeker even gaan kijken. Het is echt zo'n feel-good jaren 80 film. Je zit weer helemaal terug in de 80's als je hem bekijkt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye-bye.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

NSYNC, I Want You Back, 1998 was het jaartal wat daarbij hoorde. En daarmee openden wij het laatste uurtje van deze Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Wat heb ik allemaal vandaag voor je? Ik heb een vinylofiel, die komt uit 1984. En daar zitten wat vingers aan van Duran Duran lid. In de tweede half uur heb ik een ATT van een Nederlandse bodem. En die komt zelfs uit 1977. Wat het is, ga je allemaal straks horen. Ik neem je eerst mee terug naar 1971. Emerson, Lake & Palmer. Dit is Lucky Man.

0: De Green Tambourine van de Lemon Pipers hier op Radio Lelystad. Blik op de klok zegt hoogste tijd voor...
1: De vinylofiel.
0: Limahl werkte als ober in een embassy club toen hij Nick Rhodes ontmoette. De toetsenist van de groep Duran Duran. Kajagoogoo tekende in juli 82 een contract bij EMI Records. Rhodes co-produceerde de eerste single van de band Too Shy, samen met Colin Thurston. De single werd uitgebracht op 10 januari 1983 en bereikte de eerste plaats in de Britse singlelijst. Naarmate het succes toenam, begonnen de spanningen binnen de band op te lopen, wat leidde tot het ontslag van Limahl door de andere bandleden medio 1983. Nick Beggs nam vervolgens de rol van leadzang over. De eerste single van de nieuwe vierkoppige formatie, Big Apple, werd uitgebracht in september 83 en bereikte de 10e plaats in de top 40. Hun volgende single, The Lion's Mouth, werd uitgebracht in februari 84 en haalde de tipparade niet eens. Hierna nam de publieke belangstelling voor de groep af en hun volgende single, Turn Your Back On Me, haalde de 16e plaats in de top 40. Het nieuwe album, Islands, werd een commerciële teleurstelling.

Wuthering Heights, Kate Bush, hier op Radio Lelystad. Ik heb er nog eentje tot aan nieuws, weer, verkeer, waterstanden, obligatienieuws van 17:30. Dat zijn de Spinners en Working My Way Back. En daarna zijn wij terug met een stukje Franstalige muziek. Wie dat is, blijf vooral luisteren.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag. Het is weer tijd voor een weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Met een landelijk tintje deze week. Want waar een week eerder reizigers van het openbaar vervoer last hadden van de landelijke stakingen, was het nu weer bonje rondom Prinsjesdag. Een nog onbekende persoon of personen hebben dinsdag sabotageacties uitgevoerd op het spoor, waardoor het treinverkeer in Midden-, Noorden- en Oost-Nederland plat kwam te liggen. Het was sowieso onrustig op Prinsjesdag, met meerdere protesten vanuit onder andere boeren- en klimaatbewegingen. Er is ook een initiatief ingediend voor de aanleg van 3 spettenbaden hier in Lelystad. Volgens de initiatiefnemers klinkt het allemaal duur, maar vallen de kosten uiteindelijk nog wel mee, omdat er weinig onderhoudskosten, weinig toezicht nodig is en de spettenbaden veilig zouden zijn voor kinderen. Het college van BNW vindt het bedrag dat werd genoemd iets te positief ingeschat. Reddingstation KNRM Lelystad is voor de 50ste keer in actie gekomen en het had gelukkig een goede afloop. De Friese stabij die overboord was geraakt is gevonden en weer naar zijn warme mand gegaan met zijn baasjes. Ondanks dat de arbeidsmarkt in Flevoland nog krap blijft, zijn de extreme personeelstekorten van de afgelopen jaren wel iets afgenomen. Dat haalt niet weg dat bedrijven nog steeds moeite hebben met het vullen van vacatures. Vooral mensen met een technische of zorgachtergrond kunnen vaak kiezen uit meerdere vacatures. Werkzoekenden in andere sectoren hebben minder geluk. Nog een korte herinnering. Vanaf morgen, maandag 21 september, gaan hondencontroleurs weer van huis tot huis om te controleren op hondenbezit. Deze controle wordt uitgevoerd door firma Legitiem en controleurs kunnen zich ten alle tijde legitimeren met een pasje. Dit wordt gedaan in opdracht van gemeente Lelystad om te controleren of mensen de hondenbelasting wel betalen. En tenslotte wil de gemeente een deel van de algemene begraafplaats bestemmen als bijzondere begraafplaats. Dat houdt in dat een nu nog niet uitgegeven deel van de begraafplaats zou worden verkocht aan met name kerkelijke gemeenschappen die dat deel dan kunnen inrichten zoals zij dat graag willen.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vanaf vandaag kunnen we de paraplu in de kast laten, want een droge periode begint. Er zijn flinke perioden met zon in Lelystad. Doordat de wind vandaag vanuit het noordwesten waait, is het echter minder warm dan gisteren. Het wordt vanmiddag 18 of 19 graden. Aan het begin van de avond neemt de wind af en klaart het soms breed op. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van 9 of 10 graden behoorlijk fris. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. De wind is wel iets minder sterk en waait vanuit het westen. Dat merken we aan de temperatuur. Het wordt een graadje warmer. De dagen daarna is het rustig en best aangenaam nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoey.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En op de N224 Arnhem-Zeist bij Veenendaal ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Je luistert naar Classic Sunday op Radio Lelystad.

Jean André van Dalida uit 1976. Opende het laatste half uurtje. Ja, en dat betekent dat we nu nog ongeveer 25 minuutjes op de klok hebben. Daarheen heb ik in ieder geval nog een hele mooie ATT van Nederlandse bodem. Uit 1967. 77, sorry. Zoals gezegd. Maar eerst gaan we terug naar 1981. Dat doen we met Split Enz. En dit is I Hope I Ever.

0: Hope I Ever, gaan we naar Never Ever. En dat waren de All Saints uit 1997. Inmiddels is het dus echt hoogste tijd voor...
1: De albumtoptrack.
0: Ali is een nummer van de Nederlandse band Normaal. Het nummer verscheen op hun debuutalbum Oerend Hart uit 1977. Dat jaar werd het nummer uitgebracht als de tweede single van het album. Ali is geschreven door zanger Benny Jolink en gitarist Ferdy Joly. In het nummer, net zoals alle andere nummers van de groep, gezongen in het Achterhoekse dialect, vertelt de zanger dat hij verliefd is op het 18-jarige meisje Ali. Volgens hem vindt zij hem ook leuk, maar hij baalt ervan dat haar vader een relatie tussen de twee tegenhoudt. Ali werd in navolging van de nummer 2 hit Oerend Hart ook een grote hit in Nederland, met een 12e plaats in de top 40 en een 11e positie in de nationale hitparade. Op 16 juli 1977 verscheen Normaal tevens in het televisieprogramma Top Op, waarin zij het nummer playbackte.

Dave Davies met The Death of a Clown brengt ons bij het laatste nummer van deze aflevering van The Classic Sunday. Volgende week zijn we uiteraard gewoon weer terug met een hele nieuwe aflevering van The Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Uiteraard, zoals je gewend bent, van 12 tot 6. Met van 12 tot 2 René van Els, 2-4 Bart Walter, 4-5 Jan Schaffel. Om 5 uur neem ik het stopover en het laatste uurtje. Voor nu wens ik je nog een hele fijne zondagavond. Geniet ervan en heel graag tot volgende week. Dag.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: avond.
1: Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met de 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Not me. That's your

0: Muziek van Coldplay om de show mee te openen. Feels Like I'm Falling in Love. Uit 2024. Was hetzelfde jaar dat ze een van de headliners waren op Glastonbury. En toen met een gastoptreden van Michael J. Fox op gitaar. Het was erg leuk om allemaal te zien. Coldplay, welkom bij Muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: Er is natuurlijk popnieuws. We hebben een dorstig stukje nederpop van lang geleden. Een zangeres die in talloze landen een heel dikke hit scoorde. Een live track van een zonder meer legendarisch stukje rock. Kwart voor, de Fab Four en één van die voor ook nog solo.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ze was uiteraard al actief in Rufus, maar ze besloot het ook eens op eigen kracht te proberen. Nou, dit was het debuut solo single van haar allereerste album. Dat werd een succes in Nederland op 9, Vlaanderen 20 en de Verenigde Staten op 21. 1978, Chaka Khan en I'm Every Woman. Zometeen het popnieuws.

Ook volgend jaar gaat hij door, de Oasis Reunion Tour. Voorlopig zijn er 38 live shows gepland in Schotland, Engeland, Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk, Italië, VS en Ierland. Robert Plant's EP All That Glitters komt digitaal uit op 9 oktober. Deze dagen is de tour in de VS van start gegaan in St. Louis. 50 jaar sinds de oprichting van Tom Petty en de Heartbreakers wordt gevierd met een boxset. 6 november verschijnt die Origins 1971-1978. En er is bijvoorbeeld ook werk in ondergebracht met Al Cooper en Leon Russell. 3 versies, 5 LP, 4 CD en Uber Deluxe. Allemaal met Blu-ray en DVD en een 88 pagina's tellend fanzine. Queen geeft een voorproefje van de filmregistratie van het concert in Budapest op 27 juli 86. Tie Your Mother Down is op YouTube te zien.

0: Als je genoeg plankruimte over hebt. Bob Dylan's The Rolling Thunder Review, de 1976 live recordings, verschijnt op 6 november en telt 39 cd's. De opnames beslaan de totale tour. 381 tracks, waarvan er 371 niet eerder zijn uitgebracht. De 3LP-versie bevat 22 tracks.
1: It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
2: Muziektherapie.

0: Oasis met de vaak ruziende broertjes Gallagher. Don't look back in anger uit 1996. 30 jaar later kozen ze het ook als titel van de reunie-documentaire. Ja, dat was natuurlijk makkelijk kiezen die dit jaar werd gemaakt. Oasis, je luistert naar Muziektherapie en wij gaan een heel eind terug in de tijd.
1: ...1974.

Live muziektherapie.

Patricia Pai, het lijkt weer bijgelegd te zijn met Adam Curry. Nou, wel zo aardig natuurlijk. Nummer wat in 1977 een grote hit werd, was geproduceerd door Jaap Egermond. En dat deed hij goed. In Duitsland kwam hij wel, in Vlaanderen en Nederland op nummer 2. Patricia, and who's that lady with my man? Straks natuurlijk weer kwart voor de Fab Four. En voor de mensen die niet kunnen wachten, hier is alvast één van die Fab Four.

0: briljant. All things must pass. Drie lagen hoorde je George Harrison en zijn Apple Scruffs.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Het begon als This Bird Has Flown. En de uitvoering die je gaat horen is straks te vinden op de Rubber Soul Special Edition box die 2 oktober verschijnt. Norwegian Wood, take 2. 1, 2, 3.

0: Nog een paar weekjes en dan kunnen we hem aanschaffen. De Rubber Soul Special Edition Box. 2 oktober is het zover. 15:15, de Fab Four.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie. Met René van den Abelen.
0: Foxtrot heette het vierde studioalbum van Genesis, 1972. Dit is Timetable.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 22:00 op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Panik Zampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al